0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.

0: En if you had my love, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag vrijdag geworden. 17 juli inmiddels alweer 2026. Ja, Jennifer Lopez stond met dit liedje, If You Had My Love, in 1999 op de allereerste plaats in de hitparade in Europa. Hè? Ja, was het de absolute nummer 1, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Ja, het was al een probleempje, hè, als je bij evenementen kwam en zo. Vrouwen konden nooit echt naar de wc. Ja, mannen die kunnen gewoon op elke plek eigenlijk een plasje plegen. En natuurlijk veel urinoirs bij evenementen en zo. Maar ja, voor de vrouwen was het nog wel even een probleem. Maar daar heeft men nu een oplossing voor gevonden. Er komen namelijk meer gratis vrouwenurinoirs en wc's tijdens grote evenementen. Ja, tijdens een aantal grote evenementen deze zomer kunnen vrouwen op meer plekken gratis naar de wc. Ja, bij de vierdaagse feesten, bijvoorbeeld in Nijmegen, komen er voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum. Ook op de Tilburgse kermis wordt het aantal gratis wc's voor vrouwen uitgebreid. Ja, de roze wokkels, zo worden ze ook wel genoemd, dat zijn de vrouwenurinoirs waar drie vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. Ja, de wc's die komen voor het eerst op een aantal plekken in het centrum van Nijmegen, onder meer bij het Stationsplein. En men heeft ook nog even moeten kijken bij de keuze van de locaties. Daar is onder andere samengewerkt met de Dolomina's in Nijmegen. Ja, locaties die niet te licht zijn en ook niet te donker. En waar je ook niet van bovenaf in kan kijken. Dat is de remedie. Ja, de organisatie zegt we gaan kijken of dames er dit jaar gebruik van maken. Ja, er zijn verder 1050 mannenurinoirs, 700 spoeltoiletten en 21 rolstoeltoegankelijke toiletten beschikbaar. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel, hè? 21 rolstoeltoegankelijke toiletten, maar goed. Ja, nou ja, wie gebruik wil maken van een normale wc moet daarvoor betalen tijdens de vierdaagse feesten. Maar mensen kunnen ook eenmalig €12,50 betalen voor onbeperkte toegang. Dus je kunt een wc-lidmaatschap kun je nemen. Hè? Ja. Ja, en tijdens de Tilburgse kermis daar zijn die urinoirs ook. Ja, dit jaar wordt het aantal gratis wc's op de grootste kermis van Nederland ook verder uitgebreid. Zo komen er tientallen gratis dixies. Gender-inclusieve dixies, ja, die moet je ook hebben. En meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Ja, de publieke ruimte is pas echt publiek natuurlijk, wanneer iedereen zonder schaamte zijn plasje kan plegen. Hè? Ja, ook komt er een zogeheten Changing Places Unit. Ja, het is wat. Dat is een extra grote verzorgingsruimte met specialistische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen die dan niet zelfstandig naar het toilet kunnen. Ja, die komt er dit jaar nog niet in Nijmegen, omdat de organisatie dat niet op tijd heeft rondgekregen. Maar dat kan dus wel op de Tilburgse kermis, hè? Ja. Goed, nou, veel meer plasmogelijkheden, hè? Want ja, je moet af en toe je plasje kwijt, hè?
1: Dit volgende liedje is herkenbaar voor mannen en educatief voor vrouwen. Met mijn half ontblote lid gespannen, rustend in mijn hand, sta ik in het café te mikken boven het urinoir. Maar er gebeurt voorlopig niets, want er kwam net weer iemand binnen. Dat maakt het ontspannen van besluitspier veel te zwaar. En bij hem lukt het dus wel.

dat hij naast me staat, voel ik me toch wel wat bespied. En ik wil echt graag plassen, maar het lukt me niet. Zijn blik gaat langzaam naar opzij en hij maakt even oogcontact. En daarna kijkt hij over het tussenschot omlaag. Dit gebeurt dus echt, hè, mensen? En ik kijk moedeloos vooruit en hoop maar dat hij niet gaat praten, want dat maakt het helemaal een nederlaag. Maar tot overmaat van ramp zegt hij alsof het niet genoeg is. Het wil je niet echt lukken, hè, vandaag. En hij schudt uit en door de middelpuntvliepende kracht, verlaat de laatste urine zijn schacht en komt onder andere op mijn kraag. En diep van binnen voel ik zo'n intens verdriet. Want ik wil echt heel graag plassen, maar het lukt me niet. Er komen steeds maar mensen binnen, dus dat is lastig concentreren op dat luie lichaamsdeel hier in mijn hand. En ik zou wel willen huilen, dikke tranen willen plengen, zodat er toch iets vloeibaars in die bak belandt. Ik sprak in de bar net nog een vriend, totdat ik zei ik moet...

0: gaat. Het lijkt inmiddels wel een week geleden dat ik mijn barkruk verliet. En ik wil zo graag plassen, maar het lukt me niet. Maar opeens ben ik alleen, dus ik denk nu zou het moeten lukken. Maar de deur die zwaait weer open en alreeds staat er die gast weer van het begin. Hij zegt, hey, ben je hier alweer? En ik zeg, nee, ben hier nog steeds. Hij doet weer naast me zijn behoefte, wenst me schamperend succes. En zegt, ik zie je straks alweer als ik weer moet. En ik zou onverricht ter zake naar de bar terug kunnen keren. Maar op de een of andere manier voelt dat niet goed. Het is potverdikkie, bijna sluitingstijd. En nog steeds lukt het me niet. En ik wou zo graag plassen voor het einde van dit lied. Maar het lukte niet.
1: Dankjewel.
2: De early bird van de radio is Erik van Vliet.

1. Number 1. René Vroger in de back-to-back classic die je voorbij hoorde komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, we kijken even naar het nieuws vandaag, want er is weer veel gebeurd, of er gaat weer het een en ander gebeuren. Ja, FNV gaat in de eerste twee weken van september acties voeren. De voorzitter Spekman die kondigt verschillende acties aan bij de overheid, in de havens en in de ziekenhuizen. Ook wil de vakbond FNV het treinverkeer 24 uur lang stil gaan leggen. Ja, begin september zal er dus een 24 uur staking op het spoor plaatsvinden. Dat heeft Spekman donderdag aangekondigd bij Goedenavond Nederland. Ja, op 24 juni lag het treinverkeer al 4 uur stil vanwege een staking. Maar de aangekondigde acties voor september zullen een aanzienlijk grotere impact hebben, zo zegt de vakbond. Ja, de FNV die strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook zal er gestaakt worden bij de overheid, de havens, de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen. Ja, en vooral bij de verzorgingstehuizen gaat het dan niet om stakingen, maar wel om andere acties. Ja, volgens de FNV staakt niemand voor zijn plezier, maar het kabinet luistert en beweegt niet, zo zegt hij. Ja, en een exacte datum voor de spoorstaking is er nog niet bepaald. Dus ja, maar het gaat wel gebeuren. Dus hou er rekening mee. Ja, in het noorden was het al te merken. De warmte wordt langzaam verdreven. Vooral dit weekend wordt het een stuk minder warm. Toch valt er de komende tijd maar heel weinig regen. Dus houdt de droogte ook nog aan. Ondanks de lagere temperaturen. Zo wordt het bijvoorbeeld 23 graden in het noorden. Tot 28 graden in het zuiden des lands. En ook richting Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. En aan de kust komt wat meer bewolking. Ook wat buitjes. Het is voorlopig gedaan met de hoge temperaturen. Dit weekend en ook volgende week wordt het overdag meestal tussen de 19 en de 23 graden. Met de hoogste temperaturen nog steeds in het zuiden. Hè? Ja, dus het blijft droog en het blijft natuurlijk ook zonnig.

Lekker is dat, hè? Altijd weer op zoek naar nieuwe muziek. Audacious and You Drove Right Past Me hoort hier voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdagmorgen, het is bijna weekend. Ja, we kijken even naar vandaag in het verleden. In 1938, op 17 juli, Douglas Corrigan, die stijgt op vanaf een vliegveld in New York. Hij denkt dat hij op weg is naar L.A., maar 28 uur later landt hij op het vliegveld van Dublin in Ierland. Nou, dat is een beetje uit de richting. Ja, Corrigan blijkt een foutje gemaakt te hebben bij het navigeren. Hij had namelijk de verkeerde kant van de kompasnaald gevolgd. Omdat hij weer veilig terug was in Amerika, werd hij als een held ontvangen. Compleet met een tickertape. Parade. Ja, dus het foutje werd toch beloond. En in 1945 op 17 juli de conferentie van Potsdam begint. Tijdens deze conferentie wordt Duitsland verdeeld in 4 bezettingszones. Een Russische, een Amerikaanse, een Franse en een Britse. Ja, en het eerste straalvliegtuig ter wereld maakt zijn eerste vlucht in 1949. En het allereerste jazzfestival wordt gehouden. Het vindt plaats op de tennisbanen bij het Newport Casino en de Amerikaanse stad Newport. Het openingsnummer is Muskrat Wamble, gespeeld door Eddie Condon en zijn band. Ja, in 1954. Hè. Ja, dat zijn een beetje de feitjes van vandaag.

0: Ja, een liedje alweer van een jaartje geleden, hè? Anton en een beetje van mij. Ja, ik kreeg een appje binnen van Sjoerd. Hij zegt van, moest luisteren. Jij noemde net dat eerste nummer wat op dat jazzfestival gespeeld werd. Muskrat Ramble van Eddie Gunden. Maar kun je het ook draaien? Want ik vind het wel leuk om weer terug te horen. Nou, is goed. Ja, 06 21 21 32 10. Daar kun je een appje heen sturen, hè? Ja, nou, hier komt hij aan.
1: Of all the songs written in New Orleans, this is probably the most prominently known. It's called the Muskrat Ramble.
0: Yes.
1: I'm sure you're going to like this one also. Here we go. One, two.

0: Eddie Condon und seine.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Ik heb ruimte innemen is een kunst die je moet verstaan. Zeker hier in Amsterdam. Ik woon nu iets van 15 jaar in Amsterdam. Er zijn nog steeds dingen waar ik niet aan kan wennen in Amsterdam. Laden en lossen op de grachten. Huh? Jullie weten. Dat je auto moet je ergens een pakketje afgeven of zo. Auto op knipperlichten. Fuck de hele wereld. Ik blokkeer de hele tyfuszooi. Doodnormaal. Ik kan dat niet, want ik ben opgegroeid in Eindhoven. Daar heb je ruimte zat. Dat doet niemand dat. Want je kan niet mensen zo benadelen tot in hun ziel. Vanwege, hè, heb ik te veel katholiek schuldgevoel voor. Dus, ja, wat mijn vriendin trouwens ook niet begrijpt. Mijn vriendin komt uit Amsterdam en die snapt ook niet dat het hele... Heeft dat je zo gevormd? Dat je in Eindhoven bent opgegroeid? Die vraag alleen al. En mijn vragen of opgroeien in Eindhoven mij heeft gevormd... is een beetje hetzelfde als vragen aan iemand die ooit ontvoerd is geweest... of die 73 dagen in het donker zijn gestrond in die zeecontainer zitten... zijn humeur heeft beïnvloed. Ja, een beetje wel. De Eindhoven, nu is een leuke stad. Eindhoven, lekker op tijd. Toen ik erop groeide, godsamme, was één grote grijze laagbouwhel. Fucking beton. Eindhoven was de enige plek ooit, volgens mij de enige stad... waar graffiti-artiesten kregen daar gewoon subsidie. Hier, ga maar lekker met je kleurtjes. Die stonden... hartstikke blij. Ik heb dat altijd al willen doen, graffiti. Is dat vet, toch? Met zijn bus. Dat geluid van die bus vind ik ook zo kicken, toch? Dan heb ik om zitten oefenen. Dat geluid. Klinkt als een specht die verdrinkt in zijn emmer. Maar het is vet geluid, toch? Wel altijd pas doen, schudden met die bus, als je voor de muur staat. Het graffiti, niet onderweg. Bij een stoplicht, steek al die blinden over. Dan krijg ik een zeik mee, jongen. Nou, in ieder geval, Eindhoven. Oh, zal altijd een speciaal plekje in mijn hart houden. Dat is toch de plek waar ik voor het eerst op grote schaal ben genegeerd. Ik moest dus laatst laden en lossen op de grachten. En toen moest ik eraan. Ik moest eraan geloven. Ik dacht, fuck, dit is normaal hier, Ronald. Je kan dit. Iedereen doet dat hier zo normaal. Dus ik mijn auto op de grachten, zet ik stil. En ik denk van, oké, je kan dit. Doodnormaal. Ik was al bijna aan het zweten. En op een gegeven moment druk op de driehoeken knopje, knipperlicht aan. Moment dat ik uitstap, auto achter mij, stopt. Meteen toeteren, meteen agressief, uit het raam, fucking schelden, middelvinger. Ik ook schelden, weet je, fuck off, ben je, 5 minuutjes, fuck you. Hele rare afwisseling tussen informatie en afgunst. Dat even. En ik, zogenaamd relaxed naar die deur, ding dong, hallo, hey, niks aan de hand hoor, hier is een pakketje, tante Greet. En die vent bleef schelden en middelvingeren. En ik denk, oh, ik kreeg stress van. Dus op een gegeven moment zag ik verderop zag ik een geparkeerde auto. Zag ik wegrijden. Denk, zet mijn auto daar of neer. Ik kan helemaal langs. Ben ik er vanaf. Ik zeg, ja, fuck, doe dat, ja, shut fuck off. En zet mijn auto daar neer. Stap weer aan. Hij nog steeds schelde middelvinger. Ik ook schelde middelvinger. Ik kwam niet voorbij rijden. Zijn vrouw op de achterbank ook schelde middelvinger naar mij. Joh, die bedenwijd, helemaal bevallen. Oh. Alleen in Amsterdam is dat...
3: Oh, begin de dag met een... Erik, goedemorgen.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.

leef het leven helemaal. Live it all. Je hoorde de Lost Frequencies bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag zijn er wat stapelwolkjes. Daar kan een onweersbuitje vallen. Kan. Dus ja, we hopen het maar. De grootste kans heeft het Noordoosten op onweer. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Ja, er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond dan is het overal natuurlijk weer droog. Klaart het ook een tijdje op, waarna de komende nacht de bewolking weer toe gaat nemen bij temperaturen rond de 17 graden. Het wordt in elk geval wat koeler in de nacht, want ja, veel mensen hebben er last van. Die kunnen niet slapen door die hitte. Ja, en morgen dan begint ook weer bewolkt. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt alleen niet warmer in het zuiden. 25 graden en op andere plekken in Nederland zo rond de 20 graden. En dat merken we natuurlijk ook in Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat het de Elvisdag is, hè?

0: Elvis Presley. Alleen op vrijdag.
1: Allemaal.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.

Ja, voor de allerlaatste keer wat betreft. In de gedaante van de flits schrijf. Want vanaf morgen hebben we natuurlijk weer een hele nieuwe. Dit was Pauza. Ja, en Love Myself, jongens, hem al de hele week. Bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM, hè. Goedemorgen, het tweede uur is weer een feit geworden. 7:10, ja, de grensfeesten die zijn bezig, hè. Het is een cultureel festival, meerdaags festival. Heel veel mensen die trekken naar de grensfeesten toe, want er is van alles te doen, hè. Evenementen, altijd op de vrijdag voor de derde zondag van juli. Ja, de afsluiting is op de vierde zondag. Ja, in 2026, dit jaar, vinden de grensfeesten plaats van 17 tot en met 26 juli. Dus als je nog een idee wil hebben van waar zal ik eens heen gaan. Nou ja, de grensfeesten bijvoorbeeld. En natuurlijk ook de Tilburgse kermis, hè, die gaat ook beginnen. Die begint vanmiddag. En die duurt ook een aantal dagen. En dat is de grootste kermis nog steeds van de Benelux. Ja, ik heb al eventjes lopen kijken en zo van wat er allemaal aan evenementen en wat aan attracties staat. Nou, er staat echt heel veel. Alles is ook netjes opgebouwd. Dus wat dat betreft kunnen ze vanmiddag echt officieel gaan starten.

vorig jaar terecht weer is toegelaten tot betaald voetbal. En in het Nationaal Park in Vijfhuizen wordt de MH17 ramp herdacht. Ja, nou ja, het weer vandaag. Het is overwegend zonnig weer. In de loop van de dag zijn er wel wat stapelwolken. In het binnenland kan er een buitje vallen. Maar in de Langstraat, daar zullen we daar waarschijnlijk geen last van hebben. Temperaturen rond de 28 graden, hè, hier, hè? Ja, dus het wordt lekker weer. Niet zo warm meer en niet zo rond de 30 graden. Nee, het is ook lekker, hè. 28 graden is te doen, hè? Toch?

0: je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. Aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zal komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was.

0: geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijks trok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit 2 raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Loopzand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Langstraat FM.

Elvis Presley. Het is vrijdag, dus de Elvis Presley dag. Draaien we af en toe een liedje van Elvis Presley. Hè? De Twabbel. Ja, voor de wekker wakker op deze dag in 1955. Disneyland opent zijn deuren in Amerika. Het openingsfeest was ook op tv te zien. De kijkers zagen onder meer Walt Disney, de geestelijke vader van het park. En Ronald Reagan, die was toen nog acteur. Ja. En de Italiaanse wielrenner Gastone Nencini wint de Ronde van Frankrijk in 1960. En in Londen gaat de film Yellow Submarine van de Beatles in première. En de film Easy Rider van Dennis Hopper komt in roulatie. Het wordt uiteindelijk een cultfilm. Ja, in 1969 is hij voor het eerst, het allereerst te zien in de bioscoop. En de Noor Thor Heyerdahl die geeft zijn poging op om met een papyrusboot van Afrika naar Amerika te varen. Hij heeft namelijk veel schade opgelopen en geeft zijn tocht op. Ja. En vandaag vindt de herdenking van de ramp met de MH17 plaats in het herinneringsbos in Park Vijfhuizen bij Schiphol. De herdenking wordt gehouden bij het Nationaal Monument MH17 in aanwezigheid van belangstellenden en nabestaanden. Het is een openbare herdenking, maar wel sober. Het belangrijkste moment tijdens de herdenking bestaat uit het voorlezen van de namen van de slachtoffers, totaal 298. En ook spreekt de voorzitter van de stichting Vliegramp MH17. De last post wordt geblazen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Ja, bij de ramp met de MH17 die onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014... wordt boven de Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Ook in Kuala Lumpur wordt de ramp door de nabestaanden in Maleisië herdacht. 43 van de slachtoffers van de ramp die kwamen namelijk uit Maleisië. Ja, dus vandaag de MH17-ramp wordt herdacht.

Een van die grote hits van Edith Piaf, hè? 1960, je hoorde ook nog voorbij komen, zeg maar. Heel veel liedjes van Edith Piaf in dit programma. Ja, Milord bijvoorbeeld, hè, 1959. En ook La Vie en Rose uit 1945. Ja, haar handtekening wereldwijd bekend, hè? Ja, Edith Piaf, vrouw. Eerlijk en dramatisch. Ja, ze had ook een grote liefde met de bokser Marcel Cerdan. Toen hij in 1949 omkwam bij een vliegtuigongeluk, was dat ook een grote breuk in het leven van Edith Piaf. En daarover zong ze later heel erg veel. Hè? Ja, op 20 juli, dan hebben we de Franse Week. Dus dan gaan we extra veel Franse liedjes draaien. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, ja, de Tilburgse kermis, de grootste kermis van de Benelux, wordt gehouden. Vandaag is de opening. De kermis duurt 10 dagen en eindigt op de laatste zondag van juli. Ja, vandaag is de kermis, die gaat beginnen tot 26 juli. Er staan tussen de 230 en 240 attracties uit binnen- en buitenland in een 4,5 kilometer lang lint op het centrum van de Noord-Brabantse plaats Tilburg. Ja, de kermis die trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. En is ook een van de meest best bezochte evenementen van Nederland. Als we bijvoorbeeld kijken naar de speciale themadagen. Blauwe Zondag bijvoorbeeld is de eerste zondag. Dat is een middag voor en door mensen met een vorm van autisme. Natuurlijk de Roze Maandag. Dat is na een eerste nichtenavond van 1990 werd de Roze Maandag, zeg maar, al snel het drugsbezochte onderdeel van de Tilburgse kermis. Dat jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 homo's, LHBTB'ers en hetero's trekt. Single Friday, dat is de dag voor de vrijgezellen. Ja. En de kermis die wordt op de laatste avond begraven. Hè? Om 10 uur dan sluiten de attracties en wordt er aangevangen met een stoet met muzikale begeleiding van de Heuvelse Kerk naar de Piershaven. En hier wordt de kermis begraven door de Tilburgse brandweer. Een vuurwerkbedrijf presenteert een 15 minuut durend vuurwerkshow. En dan is het ook echt klaar. Hè? Maar ja, dat is nog lang niet zover. De Tilburgse kermis die gaat dus vandaag officieel beginnen.

0: het liedje Bella Helena gewoon weer opnieuw op platen zetten.
1: Erik van Vliet.
0: Zo, goedemorgen, het is vrijdag. Bill Nelson is onderweg.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.

0: samengesteld door de voice-over. En die eindigen met de Two Man Sounds. Disco Samba. En daarvoor hadden we Dolly Parton ook nog een keertje met Jolene. Ja, dus, en ook vlak voor het nieuws, Bill Nelson kreeg een leuke reactie op, Flaming Desire. Leuk dat je hem weer een keertje draait, zegt Peter. Nou, dankjewel. Dat was hem. Goed, voor de wekker wakker. Het derde uur is weer een feit geworden. Het is 13 minuten over 8. Ja, zo dadelijk nog even het laatste nieuws. Maar eerst even een herhalingje van Pastoor Servaas. Die maakte er eentje vorig jaar, rond deze tijd. En heel af en toe doen we een Pastoor Servaas in de herhaling. Ja, iedere zondag heb je een actuele.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: Mijn vroegere baas, pastoor Kneutjes, was een heilige priester met een groot talent als bedelpreker. De bisschop raadde dan ook alle bouwpastoors aan een preek van Kneutjes te gaan beluisteren. Als deze man 100 man in zijn kerk heeft, zaligt hij er binnen 10 minuten een wierookvat uit. Toen hij 25 jaar priester was, kreeg hij van de bisschop een fraai cadeau. Een staande klok, waarmee de gullegever geen raad wist. Om kort te gaan, toen Kneutje stierf, erfde ik dat geweld van eikenhout en koper. Nergens kun je hem neerzetten, behalve in de hal. En daar staat hij nu al 20 jaar te tikken. Iedereen is er weg van. Het is ook een prachtig meubel. Achter het geslepen glas zwaait de blinkende schijf statig heen en weer. Boven de wijzerplaat zie je een koperen geraamte met een zeis die koeltjes naar de tekst wijst. Tempus fugit, de tijd vliegt. Bovenop de gebeeldhouwde kast staat een engeltje dat zich op één been in evenwicht houdt. Het heeft een bazuintje aan zijn mond en blaast de vergeefse wangenbol. Als je er lang naar kijkt, dan krijg je pijn in je kaken. Gewoonlijk letten wij niet op de klok. Truus stoft hem eens per week af en trekt de gewichten op. Maar toen ik vanmorgen uit de kerk kwam, voelde ik dat er iets niet klopte. Ik keek rond in de hal, maar daar was niets bijzonders te zien. Het schilderij van Pius de 12e was er nog. De paraplubak stond netjes naast de kapstok. En de klok verdraaid. De klok stond stil. Laten maken, zei Bert de Koster met een mond vol peperkoek. Hoe lang staat dat beestje al in de hal? Veel stof natuurlijk. Dat trok Truus op haar eer. Maar voordat zij kon uitpakken, zei Bert haastig... Nee, ik bedoel niet stoffig. Ze moet gewoon eens grondig worden schoongemaakt. Na enig nadenken noemde hij de naam van een oude klokkenmaker... die het nog in de vingers had en niet te duur was. Kortom, 's middags liep ik samen met Bert over het kerkplein. Het zware kajaar valt tussen ons in... Buurman die kwam net aanlopen en riep vrolijk... Meneer pastoor, een polshorloge is veel handiger. Dat moest ik toegeven en ik zette het ding puffend op de stoep. Toen ik alles had uitgelegd, begon hij over de voorjaarsgroenten en de televisieprogramma's. En toen haalde hij diep adem en ik wist dat er nog wat ging komen. Zijn oom, die zijn been hadden afgezet en een tante van 90 die ze nog alle 7 had. Ik nam haastig afscheid en vervolgde mijn weg. 3 straten ver. De klokkenmaker opende de kast, maakte enkele schroeven los en tilde het uurwerk voorzichtig op een wollen deken. Toen begon hij inwendig te bloeren en hij riep verbaasd: wat is dat? Ik keek en zag een soort prop tussen de draden zitten. Een oude sok, probeerde ik nog. Wel nee, zei hij. Een vergane muis, zei de deskundige en ik griezelde. Niks tegen Truus zeggen, zei ik. Enkele dagen later gingen wij de klok ophalen. Dit keer met de auto. Een uitstekend uurwerk, prees de oude man. Bijna onverslijdbaar. Ik heb hem goed schoongemaakt en geolied. En dan loopt hij weer als een tiet, zei Bert. Ik zei Bert. Bert kleurde een beetje. Ja, bij wijze van spreken, zei de klokkenmaker. En u hebt 10 jaar garantie. Ja, De goede man is 93, maar wij zwegen tactvol.
3: Stevie, van wie ben jij?

0: gaan beginnen. Iedere ochtend sta op met Erik.
1: Hoi, ik ben Ilse Langhuis.
0: Wakker voor de wekker. Met Erik van Rijs. Wow.
1: Yay! Nou ja, dat is toch niet normaal?
2: Gotta tame it all.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zal komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijks trok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit 2 raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Lolopsand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Goedemorgen. Elke werkdag, Erik in de ochtend.
2: Dit is de dagtopper.

dan was hij weer voor de derde keer, hè. Oude shows. En You Drove Right Past Me. Fade out. Ja, dit is de dagtoppen van deze vrijdag, 17 juli. Goedemorgen. Wat kun je allemaal vandaag verwachten? Nou ja, de Hoge Raad die doet om 10 uur uitspraak in de zaak tussen de KNVB en Vitesse uit Arnhem. Advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad om het cassatieberoep van de KNVB te verwerpen en daarmee de uitspraak van het Hof om Vitesse weer toe te laten tot het betaald voetbal te handhaven. En de rechtbank in Almelo die besliste of de zaak tegen de asbestfabriek Eteniet uit het Overijsselse Goor kan doorgaan. Justitie wil het bedrijf vervolgen voor de dood van 3 mensen die ziek werden nadat ze jarenlang waren blootgesteld aan kankerverwekkend asbest. Eteniet die zegt dat de zaak is verjaard. En in België begint vandaag het festival Tomorrowland. Nou ja, vorig jaar, weten we het nog, toen vloog het hoofdpodium in de fik. Nou ja, hopelijk gaat het dit keer wel zonder kleerscheuren. En in het Nationaal Park in Vijfhuizen wordt de MH17 herdacht. Het vliegtuig werd 12 jaar geleden neergeschoten boven de Oekraïne. Alle mensen die erin zaten kwamen om. 196 van hen waren op dat moment Nederlands. En in Groot-Brittannië wijst de Labour-partij naar verwachting Andy Burnham aan als de nieuwe partijleider. En daarmee waarschijnlijk ook de nieuwe premier voor het Verenigd Koninkrijk. En de ICE-agent die afgelopen maandag in Amerika een Colombiaanse man doodschoot, heeft volgens zijn familie een lange geschiedenis van gewelddadig gedrag en ook problemen op psychisch vlak. Dat meldt het persbureau. Het gaat volgens het persbureau om de 37-jarige David Bourlette, een voormalige militair die sinds kort voor de immigratiedienst ICE werkt. Ja, hij schoot de 25-jarige Colombiaanse migrant Johan Sebastian Duran Guerrero dood tijdens een verkeerscontrole in de kustplaats. Ja, en dan nog even dit. Eeuwenlang, misschien wel langer, waande hij zich even onbekend als onbespied. Het Like Valley-aapje dat in de hoge boomtoppen leeft in moeilijk begaanbaar gebied in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo. Nou ja, tot gisteren, toen hadden we er al melding van gemaakt. Overal was de aap met zijn opvallende rode lippen te zien. De ontdekking van deze nieuwe apensoort was een grote ontdekking wereldwijd. Ja, dus we hebben er een nieuw aapje bij, hè? Ja, nieuw speciaal apensoortje. De binnenlanden van de Democratische Republiek Congo, daar leeft hij, het Lick Valley aapje.

0: is mooi aan het einde, hè? Ja. 20 juli gaat het beginnen.
1: Een hele goede morgen.
2: Van 20 tot 26 juli.
1: Dit is de Franse Week.
2: De Franse Week.
0: Ja, de Franse Week, hè? Niet vergeten, 20 juli gaat het beginnen. Een week lang iets meer Franse liedjes in.

We kijken er echt naar uit hoor, die Franse week. Het gaat echt leuk worden. Er zijn al leuke liedjes uitgezocht. Er staat al een leuk playlistje klaar. Dus nee, dat gaat goed komen. En mocht je ook nog leuke Franse liedjes weten, mag je dat doorgeven voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com. Het was vandaag wederom warm in de Langstraat, rond de 28 graden. Het is de laatste warme dag, want vanaf morgen dan gaat de temperatuur lichtelijk wat omlaag. Ja, in de eerste 12 etappes van de Tour de France is de temperatuur ook hoog, boven de 30 graden. De hitte is dit jaar extreem en de renners die stappen toch elke dag weer op hun fiets. Hè. Echt pluim hoor. We noemen deze Tour de France al de heetste sinds jaar en dag, hè? Ja. Goed, dit was hem weer, hè? Het is klaar, het is finito, het is gebeurd.

op deze vrijdag, de 17e juli, voor de wekker wakker. Ik ga snel de studio uit, want zodra ik warmt het weer op hier. Gewoon bovenin, ja, dicht bij de zon, hè. En ik spreek je natuurlijk morgen weer, dan hebben we natuurlijk weer de zaterdageditie, hè. Graag tot dan!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïense aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? kwijt? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
16: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. Aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zou komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijkstrok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit 2 raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Loon-op-Zand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanvallen op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium Vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
18: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
19: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

21 graden in de Langstraat. Ja, ja. Het gaat vandaag zo naar een gaatje of 24. En het was vanmorgen al te merken gisteravond dat het wat kouder aan het worden is. De komende week gaan we in ieder geval rond de 20 graden blijven. En het blijft wat bewolkt. En we krijgen volgende week woensdag zelfs ook nog wat regen. Dan de verkeersinformatie. Ja, ze zeggen dat er een flitser staat bij hier in Waalwijk. Bij het tankstation. Maar dat is geen flitser. Daarover gaan we straks nog even iets meer uitleggen. Maar in ieder geval, het is geen flitser. Ik kan het gewoon nu zeggen. Het is iets wat een telling doet met auto's. Ja, dat. Dan hebben we wel 3 minuten vertraging tussen Nieuwendijk en industrieterrein Avelingen. En wat we ook hebben is heel veel leuke muziek. Zo onder andere deze van Sam Fender met Olivia Dean. En wat vandaag ook is, de kermis in Tilburg gaat van start. En morgen de Nijmeegse Vierdaagse feesten.

0: Ja, dan wordt het wel ineens heel druk hier aan tafel overal. Ja, Lotte, hallo? Moet je niet zo gaan zitten kijken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Joannieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Tom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hebben jullie niks beters te doen dan bij mij te komen zitten? Is wel gezellig hoor, maar...
2: Nou, ja, toch wel?
1: Ik ben gewoon keihard aan het werk hier hoor.
3: En wij allemaal.
0: Dat zie ik. Je zit met een beetje mond voor de microfoon, dus zo hard aan het werk ben je niet.
1: Maar als jij je aandacht vraagt, dan geven we die jou, hè?
0: Zo.
3: Dat is wel lekker binnenkomen.
0: Bij de handtandetje. Maar de redactie is aangeschoven aan de microfoons hier. Die dachten van, ja, bij Erik is veel gezelliger als bij met Tom. Dus ja, vandaar.
3: Tom zit er ook gewoon over.
0: Ja, dat weet ik. Maar die dachten, bij Erik is veel gezelliger als met Tom alleen. Maar goed. Tom, ik had het net over de flitspaal die heel lang gestaan heeft bij het tankstation. Hij staat er nog steeds. Maar dat is geen flitspaal, hè?
3: Nee. Wij zijn gisteren even nadat we het besproken hadden in de uitzending even op onderzoek uitgegaan. Door er even naartoe te rijden. Jij hebt ook even wat mensen benaderd. Hè? Die zeiden dat het een verkeerstellingspaal was. Ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar gewoon om...
0: ik heb het doorgestuurd naar je, dus ik ga je even op het blok zetten.
3: Ja, dus inderdaad, een tellingspaal, verkeerstellingspaal. Maar toen kwam een collega van ons, die zei dat het een klimatologische paal was. Dus het is nog even een mysterie. Maar één ding is zeker, het is geen flitspaal.
0: Klimatologische paal. Ja. Nee, dat is, luister, de politieagent die mij appte, die heeft uitgelegd wat het is. Ja. Is dat bij de. Wie dat? Die heer en daar. Jij moet dat weten. Wie is er voor het verkeer, voor de wegen? Welke politietak is dat?
1: De verkeerspolitie.
0: Bij de verkeerspolitie geïnformeerd.
3: Ja.
0: En die kwam daarmee. Dus.
3: Ja,
0: ik denk dat het goede antwoord is.
3: Ik denk het ook. Nou, laten we bij een verkeerstellingspaal houden dan.
0: Ja, en hij is inmiddels ook verdwenen van de flitsmelder.
3: Nou, kijk. We hoeven mensen zich geen zorgen meer te maken.
0: Nee, dus. Wanneer was jouw laatste boete?
3: Mijn laatste boete was niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor.
0: Ik bedoelde je verkeersboete. Andere boete gaan we het nog even over hebben.
3: Daar gaan we het niet nog een keer over hebben. Maar ik heb nog nul verkeersboetes op mijn naam staan.
0: En Joannieke, jij rijdt als het... zonnetje, maar je moet wel links en rechts kijken. Maar je weet ook waar ik op doel. Lot, heb jij wel eens een keer verkeersboete gehad?
1: Ik heb nog niet officieel verkeersboete gehad.
0: Maar je komt eraan.
1: Maar snelheidsboetes zijn helaas wel een keertje.
0: Ja, dat is ook een verkeersboete.
1: Ja.
0: Hoeveel te hard?
1: Ik denk dat het meerdere zijn, maar wel telkens onder de 5 km/u te hard.
0: Oké, dat is maar net eroverheen.
1: Het is niet positief, maar het is... Ja, ook niet ergens van.
0: Maar niet toevallig een keer een boete gehad voor wildplassen nadat je een beetje dronken was?
1: Nee. Ik ben daarin niet zo ervaren, moet ik eerlijk zeggen.
0: Joannieke ook niet?
1: Nee.
0: Tom, jij niet. Wel, hè?
3: Ik ook niet.
0: Ja, je gaat er even... je was een beetje dronken. Dat gebeurt wel eens vaker.
3: Ja.
0: En jij denkt van...
3: Moet ik nou voor de tweede keer mijn vuile was gaan ophangen op de radio?
0: Heb je dat gisteren ook gezegd?
3: Ja, gisteren heb ik het er ook al over gehad.
0: Dat gaan we dan maar niet doen. Maar Tom heeft een boete gehad... met wildplassen. Ja, altijd heel leuk. Goed, op tv op dit moment een reportage van...
3: Is dat een vraag? Die is van onze collega Adrie. Die de hele Langstraat doorreist om naar evenementen, activiteiten in beeld te brengen. En op dit moment op televisie de Zomertour bij de Stulp in Drunen.
0: Oké, dankjewel.

DJ Sean en Love Come Home. Ja, en dan vraag je hier van, weet je nog een leuke plaat? En dan komen ze ineens met een plaat met een heel hoog gehalte van... Ja, ik heb verstand van muziek. Ja, het is een van de twee zomerhits van dit jaar. Zijn naam Rutger van Barneveld. En ja, voor de dames, hij heeft weer verkering. Een zoele zomernacht.

0: wereld.
1: Dan weten we waar we het over hebben. Toch, Arjan Vonk?
2: Dan hebben we het over Vitesse.
1: Ja, Vitesse, de eerste uitwedstrijd van RKC Waalwijk. Ja, jij maakte me er vanmorgen op attent dat er vandaag een kort geding was.
2: Ja, er is natuurlijk al heel lang discussie over of Vitesse wel of niet nog zou mogen spelen als profclub. Of de licentie nog wel geldig was en dergelijke. En vandaag is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad dat de beslissing dat Vitesse geen licentie meer zou mogen hebben, tegen ruim een jaar geleden, dat die beslissing te snel genomen is. En dat betekent dat Vitesse het komend seizoen dus gewoon mag spelen. En dat betekent ook dat de wedstrijd van 7 augustus 8 uur gewoon doorgaat. En natuurlijk gewoon live bij ons op zender is, Erik. Maar er loopt nog een bodemprocedure.
1: Ja, want dat wou ik net zeggen, want dat zei je net ook nog. En dat kan inhouden? Of dat houdt in?
2: Dat gaat heel lang duren. Dat is echt zo'n hele zware juridische procedure, waarbij ze dan echt alle details gaan

0: tot de neus gehad. Dus het zou me ook niks verbazen als de bodemprocedure gestopt gaat worden. Maar het belangrijkste nieuws is denk ik toch wel voor de voetballiefhebbers dat Vitesse, en wat mij betreft, gelukkig actief blijft in de keukenkampioendivisie. Maar het zou gewoon zonde zijn als zo'n club met zo'n historie zou verdwijnen.
1: Ja, ik verwacht eigenlijk volgend jaar gewoon dat ze weer Eredivisie spelen.
0: Als je gaat kijken natuurlijk naar het afgelopen seizoen, waarbij ze van zoveel punten achterstand, zoveel minpunten, uiteindelijk bijna de na-competitie gehaald hadden. Of zelfs periodekampioen zouden zijn geweest. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je gaat kijken naar wie er nu spelen in de keukenkampioendivisie, dat ze toch wel een grote kans maken om dit jaar of volgend jaar dan te gaan promoveren.
1: Oké, Tom, wat zeg jij ervan?
2: Nou, ik denk dat Arjan daar wel een punt heeft. Zeker gezien de grootte van de club die Vitesse is. Daar zouden ze altijd met de bovenste plekken mee moeten kunnen draaien. Maar de KKD is een knotsgekke competitie. Daar weet Arjan alles van. Die natuurlijk heel veel wedstrijden heeft verslagen samen met de verslaggevers op locatie. Er kan van alles gebeuren. Er zijn een aantal clubs die denk ik sowieso bovenin mee zullen draaien. Denk aan NAC. Denk aan waarschijnlijk Heracles. Vitesse hoort daar ook bij. RKC kan daar wat mij betreft ook gerust bij horen. Dus het is allemaal niet zo zeker dat zij even fluitend kampioen worden zoals ADO dat deed vorig jaar. Maar ik denk wel dat Vitesse zich gaat mengen in de bovenste regio. Nou ja, absoluut.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik denk dat er nog één mist, Tom.
2: Oh ja, ik zo oog me even uit de duim, Arjan. Zeg het eens.
0: de heen en weer uit Volendam. Nooit uitsluiten.
2: Nee, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. Volendam hoort daar ook absoluut bij.
1: Ja, dit jaar extra, want Monique Smit hangt in de kleedkamer schijnbaar, levensgroot.
2: Dat zou ik niet weten, maar het zou kunnen dienen als extra motivator.
1: Grapje. Oké, Arjan, dankjewel. Vanavond klaar ervoor?
0: Helemaal klaar. Ik heb wat leuke coverplaten kunnen vinden. Dus is een nieuwe plaat uit van Jennifer Rostock. Dus er is genoeg te luisteren vanavond.
1: Van wie?
0: Jennifer Rostock.
1: Oké, nooit van gehoord. Zou wel goed zijn. Zou wel aan mij liggen. Dankjewel, Tom. Of Tom, Arjan bedoel ik. Hoi. Ja, Tom en Vonk is bijna hetzelfde. Hè?
2: Ja.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zou komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijks trok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit 2 raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Loopsand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Zometeen gaan we praten met Lucas Paulides. En dan gaan we het hebben over RGC Waalwijk. Die op dit moment op trainingskamp zetten in Putten. Niet Putten, Zeeland, maar Putten op de Veluwe. 22 graden op dit moment in de Langstraat. En het is rustig op de Brabantse wegen. Maar schrik niet, het kan vandaag wel wat drukker gaan worden. Want de vakanties in het midden van Nederland, die gaan van start.

0: een van de geheimen die jij met de niemand deelt. Je hoorde Antoon en de enige. En is Alexia nog steeds zijn vriendin? Tom, dat weet jij, hè?
1: Nou, dat vraag ik echt aan de verkeerde. Ik zou het niet weten.
0: Dames, zijn jullie daarvan op de hoogte?
2: Ik heb het meegekregen, maar ik heb geen idee hoe het nu zit.
0: Nee.
3: Ik denk dat het ook goed is dat sommige mensen een privéleven kunnen hebben. Dus,
0: Het politiek correcte antwoord. Mijn god. Goed, degene die wel alles weet is Lucas. Goedemorgen, Lucas.
4: Ja, goedemorgen, Erik. Ja, bijna alles zou ik toch even willen nuanceren.
0: Jij bent de grote fan van Antoon. Jij ligt voor zijn voeten als hij optreedt. Jouw huis hangt helemaal vol met posters. Hoe is de relatie met de prinses?
4: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet precies weet. Maar het enige wat ik dacht, het zou toch vet zijn dat je uiteindelijk Prins Antoon van Oranje eindigt. Dat je dat hebt op een gegeven moment. Dat is eigenlijk waarom ik het alleen al hoop.
0: Ja, en dan op zijn eigen bruiloft zingen van Hey Meisje.
4: Ja, precies. Nee, ja, daarom. Dus.
0: Oké. Okay. Vier weken. Dan is het de start van de KKD-competitie, toch Tom? Vier weken?
1: Drie weken.
0: De eerste wedstrijd gaat in ieder geval wel door, want Vitesse, daar hebben ze net besloten dat die gewoon de licentie mag houden. Toch, Lucas?
4: Oh ja, nee, ik dacht precies even niet aan wie de vraag was. Nee, ja, dat klopt, ik las het net ook. Ik weet het fijn ook nog even niet van Rick, maar...
0: Nou, dat is ons net ons helemaal uitgelegd, maar daar is nog een bodemprocedure. Maar goed, dat terzijde. RKC Waalwijk op trainingskamp. De voorbereiding begonnen met een overcompleet elftal. Vergeleken met andere jaren.
4: Nee, zeker. Kijk, we zijn last van de luxe waar we al jaren last van hebben gehad natuurlijk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ik denk dat je ervan uit mag gaan, meer als denken, dat dit ook wel de selectie is waar het mee moet gaan gebeuren. En als je dan de aantal koppen telt, dan denk ik, nou, daar zitten we toch flink in de was. En er zijn, je hebt denk ik een speler of 16, 17, misschien wel 18, die bij het eerste elftal echt wel kwaliteit hebben die je wil. En daarachter heb je gewoon een jonge groep hongerige gasten uit de onder 21, waar de eerste ook al wel zo af en toe van opduiken. En dat is een heel fijn gegeven. En echt wel anders dan normaal. De luxe is zo breed dat ze aanstaande zaterdag zelfs twee oefenwedstrijden kunnen spelen.
0: Ja, dus, om twee uur en om vijf uur.
4: Ja, dat zijn echt absolute wilden. Dus helemaal. Dus wat dat betreft gaat het heel goed. En is het eigenlijk alles wel zo'n beetje rond. En vrij weinig nieuws te melden. Het is inderdaad even afwachten. Lekker alles fit trainen, patronen erin sluipen. En op naar de start van de competitie.
0: Nou, weinig te melden. Ik ben nog steeds onder de indruk dat Vince Stokkers terugkomt.
4: Ja, dat klopt trouwens. Ja, dat klopt trouwens. Ja, ja. We hebben vorige week elkaar even net gemist natuurlijk. Mm-hmm. Daar ben ik ook heel erg content mee. Laten we wel wezen. Kijk, voor de Eredivisie kun je een discussie opstarten van in hoeverre je Vince Stokkers je eerste spits kunt maken. Maar iemand met die kwaliteiten, die echt super, super, super fit is, die heeft in de KKD, lijkt mij dat niet anders als gewoon een hele goede spits. En Vince kan in principe... is een relatief, op dit niveau een relatief compleet spits natuurlijk. Hij is helemaal niet zo gek. Hij is best nog redelijk snel. Hij kan redelijk koppen. Hij kan redelijk doelpunten maken. Dus wat dat betreft ben ik daar echt super content mee. En dan hebben we het nog niet eens over in Zwitserland spelende Portugees volgens mij. Meeste Varela's zijn Portugees in ieder geval. Ja, waar ik toch eerlijk gezegd, als ik zijn statistieken terugkijk en zie waar hij gespeeld heeft, daar word ik toch ook wel enthousiast van. Want als een jongen met die potentie in de keukenkampioendivisie zo af en toe eens een keer eventjes mag uitleven, dan groeit dat vertrouwen vanzelf. Ja, dan kan ook wel wat leuks groeien hoor. Dat zijn wel de krenten uit de transfermarktpap. Dus wat dat betreft, ik zie het allemaal wel positief in. Het is alleen zo snel al. Dus ik zit nog helemaal in de WK. En dan is natuurlijk dat het weekend ook voorbij. Maar dan is het inderdaad al bijna weer voetballen.
0: Ja. De open dag. Daar is de afscheidswedstrijd van Michiel Kramers. Weten jullie al wat namen?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, er wordt er super weinig over gecommuniceerd. Mm-hmm. Het enige wat er nou echt duidelijk is hoe het ticketsysteem precies werkt. Als in, je moet volgens mij een ticket reserveren en dat is allemaal wat gratis hoor, daar niet van. Maar dat ze in ieder geval weten hoeveel mensen er komen en ik denk dat ze ook ongeveer weten wie er komen. Dus dat, maar wie er precies gaat zijn, hoe dat eruit gaat zien,
0: tegen wie. Genomen trainers en andere bekenden uit zijn periode bij ADO, Den Haag, Feyenoord en SC Volendam. Zou me niet op meekomen dan?
4: Ja, ik neem aan dat jij dat al gecheckt hebt, toch, Erik?
0: Nee, ik weet het. Ik weet het echt niet.
4: Monique even contact.
0: Nee, die gaat straks even een belletje doen.
4: Ja, precies. Nee, misschien komt Hek Vrezen nu even een keer terug. Ja. Wie zal het zeggen?
0: Ja, maar misschien Etienne Vaas ook nog, want er waren ook twee goede bij elkaar.
4: Oh, dat zou goed kunnen. Nee, dat zou goed kunnen.
0: Oké. Verder is eigenlijk... Is er nog wat nodig?
4: Nee, ja, naar mijn mening eigenlijk ook niet, niet echt. Kijk, dit zoals het er nu voor staat, is alles compleet. En ik ga het er nu gewoon om te zorgen en vooral te hopen dat er niemand geblesseerd raakt.
0: Ja.
4: En ik denk ook, als er dus niemand geblesseerd raakt, dat je een elftal hebt die echt hele hoge ogen kan gaan gooien. En dan is het nou eigenlijk zaak om de komende week eens te gaan kijken, wat kan de concurrentie eigenlijk precies? Want daar heb ik ook nog vrij matig een beeld van, als ik heel eerlijk ben. Hm. Maar goed, als je kijkt naar het team wat er nu staat ten opzichte van het team van vorig jaar, dan ben je in ieder geval minstens net zo goed en nou wel fit. Want dat was vorig jaar natuurlijk de eerste half jaar een probleem. Iedereen was continu maar geblesseerd. En eigenlijk ben je vanaf februari pas met een vaste elf gaan spelen. Je beste elf, naar mijn mening. En als je vanaf februari gaat tellen, dan heb je gewoon bovenin serieus meegedraaid.
0: Ja.
4: Dus ik denk als je... het is vroeg rond, iedereen is fit. De selectie is net zo goed, misschien wat beter als vorig jaar. Ja, dan gaan we gewoon een heel leuk jaar tegemoet in Waalwijk. En dan zou het wel serieus om de knikkers kunnen gaan spelen. En ja, hangt het ook een beetje af van alle tegenstanders, van de concurrentie.
0: Oké, thuis nu vond je mooi?
4: Ja, op zich wel. Ja, als in, het is net, ja, ik vond de accenten wel mooi. Witte accent aan de randen. Mm-hmm. Die geverfde strepen hoefde van mij niet per se, maar prima. Ik vind echt thuisshirt altijd wel decent. En de strepen zijn weer terug, dat is altijd leuk.
0: Ja.
4: Dus,
0: en het uitshirt?
4: Ja, kijk, is het natuurlijk een prima shirt. Als in, ja, ik weet nog niet of ik de persoon ben die nou,
0: maar het is gewoon even de mening, het vragen of jij het mooi vindt of niet. Je mag gewoon je eigen mening geven.
4: Ja, ik ga het niet kopen, maar doe ik zelf een uitje. Dan moet ik hem wel echt heel mooi vinden. Ja. Het enige wat ik dan wel, maar dat is leuk, dan moeten wij de podcast nog eens een keer uitdiepen. Iedereen die bij Stanno zit, heeft in de omgeving gekeken. Is er een kerk of een orgel? Want de Goat Eagles heeft ongeveer hetzelfde uitshirt qua patroon. Maar dan natuurlijk net even getelen. Maar daar gaat het dan over de orgel in de kerk daar.
0: Mm-hmm.
4: En in Waalwijk hebben ze Sint Jans genomen. En zo ken ik er nog wel een paar. Dus zo gaan we het nog eens een keer uitdiepen. Dus laat ik het zo zeggen, het is een uniek design. Maar het idee is misschien niet zo uniek. Maar verder... ik had alleen misschien, ze hebben nou dus dat groene van de Sint-Jans...
0: De kerk, de toren.
4: Koepels, zeg maar. Mm-hmm. Ze hebben nou, dus dat koper, dat slaat dan groen uit. Ik had de rest van het shit koperkleur gemaakt, denk ik. Maar misschien het een afgevallen concept is. Dat was eigenlijk mijn eerste reactie die ik erbij had. Plaats van het zwarte wat ze nou hebben. Maar.
0: Ik weet dat jij geen smaak hebt. Lucas, dankjewel voor je tijd, hè.
4: Graag gedaan.
0: Hoi.
4: Houdoe.

0: Ja, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. En zometeen na het nieuws zijn we bij je terug. Tom, hebben we straks ook wat nieuws uit de regio? Of
1: ja, wellicht.
0: Want jullie zijn hier niet voor niks komen zitten, hè?
1: Nee, precies. Maar misschien is dat leuk om dat nog heel even geheim te houden.
0: Oké, okay, dat doen we dan zometeen na het nieuws. Dames, hebben jullie al ook wat te melden? Of,
2: Ja, ik wil toch wel even het moment nemen om de TikTok te pluggen eigenlijk.
0: Wow.
2: Daar ben jij ook heel blij mee.
1: Ik zeg, ga je gang.
2: Nou, wij hebben sinds...
0: nee, dat moet je na het nieuws doen, want we gaan richting
2: het nieuws.
0: Nieuws
2: nou, dan komt het na het nieuws.
0: We hebben ook nog een jarige, dus die moeten we ook nog even meenemen. Want een van de dames van Atomic Kitten is jarig. Niet de mooie blonde, maar Natasha Hamilton. Zij wordt vandaag 44.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij. Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Summer of 69. Je hoorde Mr. Bryan Adams. Ja, jullie weten niet wanneer de zomer was, hoe het was in de zomer van 69, hè?
1: Nee, dat is wel even geleden, inderdaad.
0: Dat is wel heel lang geleden.
1: Ja.
0: Hebben jullie zulke... Daar hebben jullie eigenlijk ook... Hebben jullie wel eens meegemaakt dat je kon schaatsen op de weg?
2: Volgens mij kon dat wel een paar jaar geleden, maar... Ik heb het niet gedaan in ieder geval.
0: Nou, dat was meer ijzel. Oh. Ik heb vroeger, toen ik jong was, meegemaakt dat ik op de schaatsen naar school kon. Dat er zoveel sneeuw op de weg lag en zo was aangereden. En toen waren er allemaal niet van die machines. Maar goed, op schaatsje naar school. Dus, maar goed, wat hebben we te melden?
1: Ja, nou, zal ik maar eens van start gaan over dat jij ook al gaat pluggen, Jorieke.
2: Ja, is goed.
1: Trouwens, ik geef hem even door aan Lotte.
0: Lotte?
1: Ja, Lotte heeft deze ochtend hard gewerkt aan een aantal nieuwsberichten. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Vertel even waar je over hebt geschreven. Ja, wel, dat gaan we wel doen. Ja, vertel het even.
0: Ja, Lotte, laat je eens gaan.
3: Allereerst wil ik even vertellen dat Lotte het ontzettend fijn vindt om op de sport gezet te worden. Dus ik ga ontzettend mijn best doen, maar dit maakt me ontzettend zenuwachtig.
0: Ja, dat zien we.
1: Jongens.
3: De Kennedy Mars van de Langstraat, die heeft een ontzettend leuke bijdrage gekregen van de Rabobank. Van het Stimuleringsfonds. Een bijdrage van €10.000.
0: Okay.
3: Dus die kunnen weer verder keihard aan de slag om een prachtig evenement neer te zetten.
0: Dan hebben ze weer €60.000 gehad. Van de gemeente hebben ze 50 gehad en nog 10 van de... Oké, okay, ja, leuk.
3: Ja. En daarnaast is de gemeente Heus, die werkt aan de plannen voor de gebiedsontwikkeling van Vlijmen-West. Die doen ze verder uitwerken op het moment.
0: Mm-hmm.
3: Het college die heeft ingestemd met de vervolgstappen voor het gebied tussen Geerpark, de A59 bedrijfsterrein, het Hoog en de Tuinbouwweg. Daar kunnen op termijn 670 tot 850 woningen worden gebouwd. Dus dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws.
0: We zijn er zat in ieder geval.
3: Ja. En wat is er nog meer gebeurd deze ochtend? Toen ik hier op de redactie aankwam, toen zag ik dat er gisteren ook nog eens 2 branden zijn geweest in Waspik.
0: Ja.
3: Van alle plekken.
0: Ja, maar dat weet Joannieke. Die komt uit Waspik.
2: Nee, ik heb het niet meegekregen. Ik heb wel de brandweerauto horen rijden gisteren.
0: En dan heb jij niet zoiets van, ik ga er even achteraan en ik ga even een fotootje maken.
2: Nou, ik had wel bedacht van, misschien kan ik nog een mooie foto van de brandweer maken. Maar ik ben er niet achteraan gereden. Nee, het bleek dat het best wel dicht bij ons was. Aan de Stadhoudersdijk was er geloof ik brand gesticht. 2 brandhaarden in een leegstaande boerderij was het.
0: Okay.
2: En uiteindelijk is daar een vrouw opgepakt die blijkbaar nog 14 dagen gevangenisstraf uit moest zitten. En een man heeft een procesverbaal gekregen voor brandstichting. Volgens mij was dat het.
0: Oké.
2: Okay. Maar ik heb er niks van meegekregen en ik ken ze ook niet. Dus
0: heeft mooi overgenomen, hè? Voor
3: ja.
0: Je.
3: Nee, ja. Zo helpen we elkaar een beetje, hè? Dus dat is alleen maar goed.
0: Ja. Oké. Okay. Het valt allemaal wel mee, toch? Of niet?
3: Jawel. Alleen, ik ben mevrouw voorbereiding, hè? Dus... Maar het is ook wel weer goed om hier ervaringen op te doen. Dus dankjewel, Tom.
1: Ja, geen
3: lieve
1: probleem.
3: Collega.
1: Geen dank.
0: Dat wil ik gemeen. 22 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen.

0: Lotte, je had wel een hele leuke opmerking net even.
1: Moet je me eventjes herinneren aan wat ik precies heb gezegd? Zijn voor jou, hè?
0: Ja, Lotte gelooft in mij. Ja, goed. Nou, dat is even een geitje tussendoor. Ja, we hebben hier een redactie. En die redactie die moet af en toe aan het werk gezet worden. En dan zitten ze zich te vervelen. Dan zitten ze de hele dag weer op TikTok. En toen hebben we hier maar eens even gezegd dat ze wat met TikTok moeten gaan doen. En nu zitten ze... hebben ze de Langstraat op TikTok bekendgemaakt. Toch, Johanieke, zeg ik het zo goed?
2: Nou, een beetje. Het laatste stukje was goed. We hebben TikTok aangemaakt om de omroep natuurlijk wat meer leven in te blazen. En dat waar we dan ook filmpjes op kunnen delen. Van bijvoorbeeld de dagvideo's die we maken. Maar dat was niet omdat we hier ons zaten te vervelen. Dat heb je er zelf bij bedacht.
0: Oké. Okay. Daar staat het filmpje op. Daar heb ik zoiets van, hadden jullie niks beters te doen?
2: Nee, ja, kijk. Wij moeten dus eventjes nu kijken wat werkt op TikTok natuurlijk. Waarvan ik moet zeggen dat een aantal video's die erop staan... gewoon al ruim 7.000 tot 15.000 views hebben gehaald.
0: Pardon?
2: Ja, goed hè.
0: Dat brengt ook weer geld op dan.
2: Nou, nog niet. Misschien later. Maar goed, daar zijn er filmpjes op aan het maken. En daar moeten we dus dingen voor uitproberen. En zo ook een mooi filmpje van bijvoorbeeld de redactie. We hebben een filmpje van de lege redactie met een leuke tekst erbij. En we hebben dus ook een filmpje van Erik gemaakt. Daar was hij iets minder blij mee. Maar die gaat ook niet zo goed. Dus het maakt toch niet uit.
1: Zo. Goed. Nou, je hoort het.
0: Tom, even tussendoor. Wanneer krijgt zij haar punt?
3: Over anderhalve maand, denk ik.
2: Zoiets.
0: Ja. Oké, okay, mag ik dan ook even daar wat op zeggen dan?
3: Nee.
2: Kijk, dat scheelt alweer. Nee, we zijn bezig met het opzetten van de TikTok. Je kunt ons vinden onder Langstraat Nieuws. De views gaan best goed, de volgers iets minder. Dus vandaar de oproep voor mensen om eventjes te kijken of ze het filmpje van Erik bijvoorbeeld ook leuk vinden. Dat was het.
0: Oké, okay, maar waar kunnen de mensen dat vinden?
2: Dat zeg ik net, Langstraat Nieuws.
3: Op TikTok.
2: Op TikTok.
0: Op TikTok. Maar TikTok is niet het enige, want we hebben nog meer.
2: Ja, we hebben ook nog meer. Alleen zijn we niet op mee... Nee, zo. Het ding van TikTok is dat we... Ja, sorry. Het ding van TikTok is dat we daar nu net mee begonnen zijn. Dus dat het eventjes wat meer... dat we wat meer volgers nodig hebben natuurlijk om het goed op te kunnen zetten. Maar je kon het uiteraard ook vinden op YouTube en op Instagram.
0: Oké. Okay. En gewoon natuurlijk op het landelijke wereldwijde internet
2: www.langstraatmedia.nl.
3: Correct.
2: Bijna.
1: Maar ze weet wel waar alles ligt in de regio.
3: Ja, dat klopt. Dat is ook nog wel zo leuk.
2: Moet die test ook nog wel krijgen voor volgende keer klaar.
3: Ja, ja.
0: Even wachten. Goed. Oh, zo, deze. Ja. Oké.
3: Okay. Ja, gaat goed, Erik.
0: Dankjewel. Erik Dankers.

0: ik zal maar niet zeggen waar ik net op uitkeek, ja. Zijn die TL-balken zo fel?
1: Als je wil, kan ik het licht wel voor je uitdoen, hoor.
0: Dat zou voor het uitzicht ook wel beter zijn, denk ik.
1: Nou.
0: Everybody's free. Je hoorde Rosella. We gingen terug naar 1981. Ja, we gaan even nog wat verder terug in de tijd. En je zult maar gewoon in Slovenië op de camping zitten en niks anders te doen te hebben en naar de radio te luisteren.
2: Of gewoon heel trots zijn op mij en dan luisteren naar wat voor leuke verhalen ik hier te vertellen.
0: Zo, die tante is echt snel en bij de hand. Complimenten, Jonieke.

0: Ja, Barbet heeft wel verstand van muziek.
1: Dat inderdaad.
0: Dat had ik niet mogen zeggen, of wel?
1: Jawel.
0: Maar... Bernadine Barbet?
1: Bijna, ja.
0: Oh, jij krijgt...
2: Zit je nou een beetje persoonsgegevens te lekken, Erik?
3: Ja.
0: Jij krijgt gewoon dadelijk even een appje van... Waarom heb je dat gezegd?
1: Nou ja, we hadden een conversatie laatst over de tweede namen van alles en iedereen. En toen kwam mijn moeder ook aan bod. En dat moest nu ook eventjes besproken worden.
0: Hoeveel heb jij er dan?
1: Ik heb... Mijn voornaam is Joannieke, is ook een van mijn doopnamen. En daarna is het Catharina Antonia.
0: Antonia, Tom?
2: Ik heb nul doopnamen. Het is Tom Veenstra.
0: Oh ja, daar kan je ook niks aan doen. En nou krijgen we het.
3: Nee, ja, ik ben ook erg oninteressant. Want het ook. Is bij mij ook echt alleen maar Lotte Beuns.
0: Oké. Okay.
1: Saai.
2: Nou ja. Erik, dan is nu
3: woord aan jou. Nu de showstopper.
0: Henricus, Petrus, Cornelis, Johannes, Lambertus.
2: Kijk, dat is nog eens indrukwekkend.
0: Mooi. Ik ben de zoon van een rijksambtenaar. Dan moet je er veel hebben, zeggen ze.

0: ik vind dat we dit gewoon eigenlijk voor iedere week, voor iedere dag moeten doen.
1: Ik vind het goed.
0: Met z'n allen gelegen. Ja, jij vindt alles goed.
1: Ik kom wel.
0: Mocht je trouwens niet meer op vakantie?
1: Jawel, ik mag wel mee. Alleen ik moet gewoon rustig stage lopen en naar school en zo. Dus ik vlieg over anderhalve week naar Slovenië.
0: Oké, hoe lang zitten jullie dan in Slovenië?
1: Zij zitten er 3,5 week. Want dat vind ik een beetje lang voor de camping.
0: Voor de camping?
1: Ja, zij zit op de camping.
0: En je vriendje, gaat die ook mee dan?
1: Nee, die gaat niet mee.
0: Oeh, die gaat dan naar het Mar.
1: Ook niet. Gelukkig niet.
0: Lotte, ga jij nog op vakantie?
2: Ik ga niet officieel weg. Nou ja, ik ga 2 weekendjes weg. Maar niet wekenlang naar het buitenland of zo.
0: Nee.
2: Ik ga een weekendje naar Lille in Frankrijk. Ja? En een weekendje naar Gent.
0: Naar Gent.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En Tom?
3: Ik ga een week naar Malta.
0: Oké. Okay.
3: Lekker.
0: Ga je dan Maltese kaas eten? Nou, Maltese snoepjes, wacht even. Malta, Maltese, ja, die.
3: Ik heb nog geen idee, Erik. Ik zie het wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed. Maar vliegen naar... Hebben ze daar vliegvelden dan?
1: Nou, er zitten vliegvelden in de hoofdstad, maar ik vlieg naar Triest. Dat is net over de grens met Italië.
0: Wat triest.
1: Triest. Ja. Dan halen ze me daarop, hoop
0: okay.
1: ik.
0: Oké, dat hoop je.
1: Zou wel fijn zijn.
0: Nou, vandaag niet meer, maar goed.
1: Nou...
0: Goed, ik zal het een beetje netjes gaan houden vandaag. Tot 12 uur zijn we bij je. Zometeen Erik van Vliet met het lokaal en het regionaal nieuws. Maar eerst even terug naar de tijd dat ik op een camping zat. En dat was in Hellendoorn. Ja, op camping Hankaten. Daar was in die tijd toen, in 1980, een zomerhit. En ik had verkering met Gina. Oh, wat lang geleden.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zal komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijks trok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit twee raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Lolopsand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

de laatste dag als flitsschijf hier bij Langstraat FM. We hebben wat weer voor je en we hebben wat verkeer voor je. Het is op dit moment maar liefst... Oh, het is 22 graden. Het is zelfs een graadje kouder geworden als eventjes daarvoor. Tussen Den Bosch West en Knooppunt Empel. 4 minuten vertragingen tussen Raamsdonk en Waspik. Daar staat de flitser. En ja, af en toe kom ik wat tegen. En dat wil ik dan met jullie delen qua muziek. Ik heb er vorige week en deze week al wat meer van gedraaid. Maar ik vind het zo geweldig.

0: Ja, dat is ook gelijk de titel van de plaat. Midgard Made Me This Way. Viking rap, zo wordt het eigenlijk genoemd. Het is Drogon Bloodfish. Een man en een vrouw. En ja, ze staan wel onder meer namen op het internet. En ja, zij waren ook de makers van het nummertje waar Noorwegen de trom mee speelde. Goed, even naar mijn overzijde en aan mijn rechterzijde. Is er nog wat te melden, heren en dames?
1: Nou, ik kijk even naar mijn rechterzijde, naar mijn gewaardeerde collega Lotte, die zich daar heel de ochtend al druk op aan het storten is.
2: Heel veel nieuws niet, maar wat ik nog wel kan vertellen is dat er gisteren een sinkhole is ontdekt in Dongen.
0: Ja, wat is een sinkhole?
2: Ja, dat is toch wanneer de grond onder je voeten verdwijnt. En daarbij eindigt mijn expertise momenteel. Ja,
0: een sinkhole is een gat in de grond. Wat ineens kan ontstaan door bijvoorbeeld langs een riolering, dat die het zand meeneemt. Dat daar een gaatje in zit, dat het zand zeg maar de riolering in verdwijnt. En ineens een gat in de grond ontstaat omdat er onder de stenen geen zand meer zit. Dus wegzakt.
2: Nou, dan had ik het toch mooi samengevat, denk ik.
0: Maar er zijn ook sinkholes in bijvoorbeeld in Mexico. Dat noemen ze synodes. En daar kun je zwemmen.
2: Zo. Kijk aan.
0: Dat zijn ook hele. Dan moet je maar eens opzoeken. Synode, Mexico. Dat zijn hele leuke dingen.
2: Ik weet wat ik hierna ga doen.
0: Naar Mexico.
2: Nee, een sinkhole opzoeken in Mexico. Maar.
0: Oké, ja, dat dus. Maar goed. Ja, in ieder geval in Vlijmen.
2: Ja, nee, in Dongen.
0: In Dongen.
2: En het was wel wonderbaarlijk, want een postbode, die was druk aan het werk. En ja, die heeft het gelukkig snel kunnen melden. En daardoor zijn er eventuele verdere onveilige situaties gelukkig voorkomen. Dus heeft hij goed gedaan.
0: Oké, nou gelukkig. En dat meer is er eigenlijk niet?
2: Nee, momenteel
0: nee.
2: Blijft het even hierbij.
0: Joniek ook niks?
3: Nee, ik heb niks te vertellen.
0: En Tom?
1: Tom wel. Tom heeft een raadsinformatiebrief openstaan. Ik zal het kort houden. Vorige week was er een vrachtwagen die nog wat vloeistof had gelekt op de A59. Wat resulteerde in een hoop file en een afgesloten rijstrook. Daarvoor zijn op dit moment flink wat werkzaamheden bezig. Voor de mensen die wel eens een pitstop maken bij een niet nader te noemen fastfoodketen in de buurt. Die zullen gemerkt hebben dat het asfalt bij de rotonde inmiddels verwijderd is.
0: Ja, dat heb ik gisteren gemerkt.
1: Ja, en vanaf morgen en ook overmorgen worden de herstelwerkzaamheden aan dat hele wegdek afgerond. Met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. En tijdens deze werkzaamheden wordt de oprit naar de A59 dus tijdelijk afgesloten. Dus goed opletten als je morgen of overmorgen richting Zethovenbos wil. Dat was hem.
0: Richting Zethovenbos. Die opneemt is alleen de rotonde, hè?
1: Nee, ook de oprit.
0: Ook de oprit?
1: Ja, de oprit waar die uiteindelijk tot stilstand kwam, de vrachtwagen. En waar die hele vloeistof is uitgelekt daar, dat is ook dicht. Ik heb hier een heel mooi plaatje bij gekregen.
0: Okay.
1: De rotonde wordt hersteld en daarbij wordt de oprit ook afgesloten.
0: Oké, helemaal goed. En dan toch over de wegen hebben. De Belgische regering maakte vorige week in ieder geval bekend dat ze vanaf volgend jaar een verplicht vignet gaan invoeren voor het gebruik van het Belgische wegennet. Dus daar moet je ook rekening mee gaan houden. Voor een jaar kost hebben ze 3 tarieven. Eentje van 100 euro als je een schone auto hebt. Ja. Een elektrische auto. Als je een gewoon normale auto hebt, betaal je 120. En als je een smerige auto hebt, dus bijvoorbeeld een ouderwetse diesel of zo, dan betaal je 140 euro.
1: Ja, het is
0: voor een jaar. Maar je kunt ook dagkaarten kopen en een maandkaart in ieder geval. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar er is nog in ieder geval heel veel tegenstand. België heeft dat ooit eens meer willen doen. En dat heeft de Nederlandse regering toen tegen kunnen houden. Maar vooralsnog gaat het in vanaf 1 mei 2027.

0: Het is hotter than hell. En nou zit je mij aan te kijken, want die zei dat het heet was hier.
1: Ja, ik vind het wel...
0: Ja, moet je wel in het microfoon praten, lieve schat.
1: Ik vind het wel een toepasselijk nummer, ja, voor de situatie waar we nu in zitten.
0: Ja. Goed, dames en heren, hebben jullie nog wat te melden? Vonden jullie het leuk?
2: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Ja?
2: Ja hoor.
0: Gaan we dit meer doen?
2: Als ik hier vaker mag zitten, dan doe ik dat wel, hoor.
0: Ja, toch wel? Lotte? Nee.
1: Nou, ik vond het zeker wel een leuke ervaring, maar ik weet niet of radio mijn tak van sport is.
0: Oké, Tom?
3: Nou, die van mij wel. Ja. Ik heb natuurlijk wel vaker hier gezeten en ik vind het heel leuk. Dus wat mij betreft kom ik hier vaker.
0: Maar ik vond wel dat je het goed deed, Lotte.
1: Dank.
0: Ja, Jonieke, ja. Tegen jou hoeft niks meer te zeggen, want jij bent geslaagd bij deze. Je krijgt van mij, voor radiopresentatie krijg je van mij gewoon een 8,5.
2: Oh, bedankt. Dankjewel. Ik zal het meenemen.
0: Ja,
2: kan ik dat op mijn LinkedIn zetten?
0: Wat jij wil.
2: Dankjewel.
0: Maar ik vind wel dat je dat filmpje, dat je de volgende keer wel goed moet vragen naar mij.
2: Is goed.

Maar goed, af en toe is het ook wel eens heerlijk om wat rust te hebben, wat stilte te hebben. Die Depeche Mode heeft er ooit een plaat over gemaakt in 1990, getiteld Enjoy the Silence. En hierna nog één te gaan en dan kunnen we weekend gaan vieren. 0416 652 652.

0: Depeche Mode met Enjoy the Silence. Lotte, Joanieke en Tom, heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Ik vond het leuk, eventjes by the way. Ja, en wat was wel een hoe noemen ze dat? Een onverwachte gang van zaken. Je had zoiets, Tom, van ik kom gewoon even lekker die kant op met de spraak.
1: Ik moet zeggen, de uitzending van gisteren, die vond ik erg leuk. Die smaakte nog meer. Dus denken, ik kom in grotere getalen, kom ik deze kant op. Dus ik dacht, ik neem mijn aanhang mee.
0: Ja, eentje was er niet blij mee, maar goed, dat maakt er verder.
1: Ja, goed, kun je niet altijd 6 gooien.
0: Nee, dat is ook niet zo. Goed, vanavond kun je gaan genieten van niemand minder dan Arjan Vonk. Tussen 8 en 10. Ons klein mannetje, die is op zomerreces. Die is met de kermis mee. Dus daar gaan we nog even niet van genieten. Morgen en zondag een hele hoop. En we hebben zondag of zaterdagochtend iemand nieuws. Reinier Witbolsveugen. Ik ga je een heel fijn weekend wensen. Wat mij betreft. Fijn weekend, tot maandag en ga ervan genieten.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanvallen op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm. Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zal komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De

0: ontwikkeling, die veel bekijks trok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit twee raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Lolopsand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones, elke zondag, hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
16: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
17: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zal komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbindt heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijks trok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het

0: afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit twee raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Lolopsand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Zorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen?
11: Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
14: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

sommige feestjes zijn helemaal niet fijn. En zeker als de DJ de verkeerde muziek draait. Betty Boo en Hey DJ, can dance to the music you're playing. De ene grootste hit van Betty Boo. De grootste hit was natuurlijk Doing the Do. En de op twee na grootste hit van de drie in de top 40 was Where Are You Baby? Betty Boo in de opening van deze radioshow. Goedemiddag en hartelijk welkom. De middagmix tussen 2 en 3. Jouw maatje in muziek. Tot aan 3 op weg naar ja, misschien wel van 6 klaar met Anton Lachzaam. En dan natuurlijk nog 2 uur non-stop. Maar eerst een uurtje middagmix gepresenteerd. Maar het gaat vanuit tot aan de hits van nu. Lokale nieuws verzorgd door Erik van Vliet. Siem is nog op vakantie. En natuurlijk nog weer en verkeer dat ik dan weer verzorg voor je. En uiteraard de nodige muziek in de playlist. En je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Het is interactief live. Studio Vlijmen staat aan. Middagmix uit langstadmedia.nl kun je mailen en appen naar de studio op 06-21-21-32-10. En meekijken in de radiostudio via www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte i, Rozendaal met 2 O's en 1 S.

Als je de politiek de laatste tijd een beetje hebt gevolgd in Nederland, dan kan ik me voorstellen dat je het een beetje hebt gezien in Nederland. Zeker als je een beetje vermogend bent en je carrière goed op orde hebt. België kan dan maar zo een optie zijn. Ja, je weet het niet. Huizen we gewoon naar België. Het goede doel aan België, de grote hit uit de jaren 80 voor deze groep. Er komen wat verzoekjes binnen. Erik van Vliet is samen met Chef onderweg, zitten samen in de auto in de buurt van Rotterdam. En ze willen iets van country horen, dat het kan. We gaan terug naar 1963 met Johnny Cash en Ring of Fire.

Nance van 24/7, Love is uit 1995 hier in de middagmix op Langstraat FM op deze vrijdag. Leidt ons weer naar een stukje werk wat is vergeten en lekker is. Soort van house, dream house misschien wel.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. Aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zou komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbindt heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijks trok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit twee raadsinformatiebrieven.

Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Lolop Zand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.

Man's Love Is. Niemand verder vertellen, dit kwam lekker even bij. Ik was even vergeten wat klaar te zetten naar het nieuws van Erik. Ik denk, hé, wat is dan aan de hand? Nou ja, dan pakken we snel even iets wat nog in een player staat. Dan pakken we mijn Enzo een keertje. In ieder geval zijn we nu toe aan het weerbericht voor vandaag. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In het noordoosten kan later nog een onweersbui tot ontwikkeling komen. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Vanavond is het eerst zonnig, later in de nacht raakt het vanuit het noorden steeds vaker bewolkt. De minima liggen uiteindelijk rond de 17 graden. Morgen staat bewolkt, later breekt de zon af en toe door. Met maxima van 19 tot 23 graden is het een stukje koeler. Alleen in Limburg wordt het mogelijk nog iets warmer. Dan de verkeersinformatie. 93 files, 424 kilometer aan blik. En dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 zit toch een bos richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 5 kilometer file, de vertraging 9 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 11 kilometer file, de vertraging 12 minuten. En ook knelt tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 15 kilometer file, de vertraging 37 minuten. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging is al 6 minuten. En ook knelt het tussen afrit Buddel en Kelpen-Oler. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 39 minuten. Dus dat hakt er nogal in daar. Dan de A16 knooppunt Ridderkerk. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. Staat 19 kilometer file, de vertraging is om 20 minuten. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. Heeft te maken met wegwerkzaamheden al daar. 5 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En als laatste de A58 Vlissingen. Richting Berg op Zoom tussen afstandsiers Rilland en Rilland. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dat dicht. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Staat nog 6 kilometer file. De vertraging 17 minuten. En er zal wel weer een verkeer. Muziek in de playlist al hier. De nieuwe single van Bruno Mars heet On My Soul.

0: Nieuwe single Bruno Mars en Thomas Soul. Eens kijken wat hij binnenkort gaat doen in de Flitsende 50. Een mooie single komt van zijn laatste album. Waar die andere hits ook vandaan kwamen allemaal de laatste tijd. En het timmert leuk aan de weg in ieder geval. Het album dat gaat goed verkocht worden, denk ik zo. Goed, we zijn toen het originele cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Het originele cover. De een heeft wat geleend van de ander. En wat, hoe steekt het in elkaar? Dat ga ik je vertellen als het gaat om de twee volgende werkjes. Het was in 1969 dat de Beach Boys de single I Can Hear Music uitbracht. De Beach Boys hadden de nodige singles in de top 40 staan. Dus even kijken hoeveel ze hadden. 21 singles. En I Can Hear Music was natuurlijk wel een grote hit van de Beach Boys. Slim John B was natuurlijk de grootste hit. Then I Kiss Her, Good for Braces, Do It Again, Tears in the Morning. En uiteraard komt het ook ergens voorbij. I Can Hear Music staat ergens onder in het lijstje in ieder geval. Hij is overgedaan nog een keertje door José. I Can Hear Music, dat was in 1983. Ook niet heel slecht gedaan, denk ik. Maar of je het ook zo in zit, dat moet je zelf maar bepalen. Wat vind je beter? Het origineel van The Beach Boys, I Can Hear Music, uit 1969. Of weer de cover van José, I Can Hear Music, 1983, een betere. Ja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Ook door elkaar steekt, hè? José, geïnspireerd door de Beach Boys. I can hear music. De Beach Boys hadden er nog een redelijke hit mee, in ieder geval. 7 weken tot 40, terwijl nog de 6e plaats. En José haalde er een tipnotering mee. Ik kwam alleen de tip raden voor. Was geen top 40 hit in ieder geval. Hé, hey, jouw middagmix. De hits van nu en het goud van oud hier in de middagmix. Maar ook de hits van nu. En je kan de hits van nu ook een beetje aankleuren als het gaat om de Flitsende 50. Je kan stemmen op deze lijst. En dat werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Flitsschijf. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: De Bausa. Lose my

Nog heel even de flits schrijven en dan is het weer voorbij. Morgen weten we of deze plaat doorgaat in de Flits in de 50. Even na vijven, dan is het klaar met de Flits in de 50. En dan weten we of deze plaat gehaald heeft. Goed, de middagmix is alweer klaar, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. We gaan weer langzaam richting het klokje van drieën. En dat betekent dat het voor mij weer klaar is. En ook de reeksen weer zijn afgesloten voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe reeksen van middag mixen. Tussen 2 en 3 is het dan weer een feit. Dan is Studio Vlijmen weer op jouw radiotoestel te horen met de middagmix. Interactief en live uiteraard. En je weet het, hè, je kunt reageren op dit radioprogramma. Laat weten wat jij nog mist. Hè. Je kunt je verzoekjes aanvragen. Je kunt ook melden als vereniging eventueel nog. Gratis advertentie. Agenda bericht, laat het mij maar weten. Hè. Middagmix uit langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Zometeen 2 uurtjes non-stop. En dan hebben we om 5 uur weer Anton Nachtzaam met Van Zessen klaar. Maakt hij het eraf. Ik dank je voor het volgen. Ik wens je een goed weekend. En morgen geen middagmix, maar maandag weer opnieuw. Een nieuwe ronde, nieuwe kans dan. Nog eentje dan. De laatste. 1992. Sean Christopher. Make My Love kennen we al. Maar dit zat er eigenlijk nog voor. En hiermee werd ze eigenlijk meer bekend. Don't Lose the Magic in de 12-inch versie. Ik zeg tot volgende week. Dan weer de middagmix. Hoi.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Isoleren? BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
18: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
19: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
20: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zal komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijkstrok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit 2 raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Lolopsand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire basis huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas. Met een oe.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
17: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zal komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbind heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer...

0: verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit twee raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Lolopsand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatsrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, twee keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas. Met een oe.
10: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
19: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
20: Mag.
21: Wat mag?
20: Je weet van Mac.
21: Hè?
20: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
22: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
23: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
24: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

Je kan zien dat het vakantie is. Er staat slechts 148 kilometer aan één gesloten blik in het land. Het is 5:10. De komende dagen wordt het minder warm met zondag en begin volgende week maximaal tot 22 graden. En in de Langstraat is het op dit moment 25 graden. En die zegt een prima goeiemiddag. Het is nu op de kop af. 11 minuten over de klok van 5 uur. Het is 17:07. Dit is Van Zessen Klaar. En dit is Langstraat FM 105.7 voor Heusden en omgeving Vlijmen. 106.8 voor Groot Waalwijk. En via DHB Plus voor heel de Langstraat op kanaal 6C en kanaal 8A. En binnenkort komen er nog wat andere kanalen bij, maar daar hoor je TZT nog wel meer over. Ik zei het al, tot 6 uur ook op deze vrijdagmiddag 17:07:26 van 6 uur klaar. Met straks om en bij 17:30 het regionale weer, verkeer en nieuws met Erik van Vliet. En we hebben uiteraard het verkeer zo om en bij 17:45. En het weer zo even over 17:30. De flitsschijf en de speciale aanbieding. En ook nieuwe vernieuwende muziek zoals deze van Carly Rae Jepsen is vandaag uitgekomen. En nu al op Langstraat FM. After All, zo heet het streepje muziek wat je kunt beluisteren tussen nu en 18:00. Goedemiddag.

Dat is al even geleden, hè, zeggen ze hier op de Langstraat. Dat is al even geleden, 1965. 8 weken top 40 voor de Seekers, niet te verwarren met de nieuwe Seekers. Dit waren gewoon die oude uit 1965. En ze piekten met het nummer op nummer 15. A World of Our Own. We gaan even kijken om 18 over 5 hoe het staat met de files. 131 kilometer aan één gesloten blik op Slanswegen. En ze staan onder andere te vinden op de A2. Staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Kelpen-Oler en afrit Grattem. 2 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug. Door extra verkeersdrukte door wegwerkzaamheden staat er daar 9 kilometer stil. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Martinus Nijhoffbrug en knooppunt Empel voor 7 kilometer al daar. Dan de A16 staat er stil op de parallelrijbaan tussen afrit Zwijndrecht en afrit Dordrecht. 2 kilometer. En staat stil tussen de Drechttunnel en afrit Dordrecht-Willemsdorp. Door schade aan de tunnel sta je daar 7 kilometer in de file. De A27 op de hoofdrijbaan tussen Everdingen en Gorkum. Door wegwerkzaamheden is daar afgesloten. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en Nieuwendijk. Door diezelfde wegwerkzaamheden 5 kilometer. En tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum de andere kant uit. Dus ook is het daar afgesloten. Dan de A29 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Vaanplein en de Heinenoordtunnel. En de A59 langzaam rijdt verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. 1 kilometer, de dagelijkse 1 kilometer, die staat daar stil. En de N2 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Eindhoven Centrum en Veldhoven Zuid. En daar sta je 2 kilometer in de file. Iedereen sterkte. Om 17:50 is het Langstraat FM en Timeless.

let op, Richard Verschuren. De Bossa. De Bossa, zo moet ik het eigenlijk zeggen, want ze komen uit Noorwegen. Dus krimmende heune. Voor de rest laat ik me er niet over uit. Het was Lose Myself, de flitsschijf. Maandag hoor je weer een nieuwe flitsschijf. En dat is aanstaande maandag de nieuwe van Emma Heesters. En deze die moesten we op verzoek draaien van Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. Hij wilde hem graag nog een keer horen. Hij vindt hem zo verschrikkelijk mooi. Gaat helemaal uit zijn betocht over dit nummer. Dit is Vals Licht en Het Licht.

komt uit het jaar 2000. Vals licht. En het licht was destijds een heel klein hitje. Stond 2 weken in de top 40 en piekte op nummer 37. En we draaiden hem op verzoek van Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. Hij gaat morgen op familiebezoek. Hij gaat lekker naar de dierentuin in Amersfoort, zei hij. Ah. Het is 5:30, zometeen Erik van Vliet met het regionaal nieuws. En tot die tijd C.G. Lewis.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De oude brug in Waalwijk is inmiddels al een tijdje naar de geschiedenisboeken verdwenen. En aan de fundering voor de nieuwe brug wordt nu al gewerkt. De werkzaamheden aan de nieuwe brug op de Valkenvoortweg die liggen nu op schema, zo heeft de gemeente Waalwijk laten weten. De ondergrond waarop de nieuwe brug straks zou komen te liggen wordt nu klaargemaakt. In november van dit jaar gaat de brug, als alles mee zit, open. De Heusdense fractie Heusden Transparant Verbindt heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toestand van een speeltoestel. Het gaat om een speellocatie in of nabij het Zuiderpark in Vlijmen. Op de website van Langstraat Media staat een bijgevoegde foto en daar is het speeltoestel ook te zien, dat omheind is met hekwerk. De politieke partij kreeg vragen over het speeltoestel en heeft deze doorgeleid naar het college. Men vraagt zich nu af of het toestel wel voldoet aan de veiligheidsregels. En de brandweer is afgelopen woensdag uitgerukt naar de hoofdstraat in Kaatsheuvel. Er was namelijk een rookmachine afgegaan nadat het alarmsysteem per ongeluk was geactiveerd. Er was dus geen sprake van brand. Het gebeurde allemaal om 7 uur in de avond. De brandweer die rukte snel uit, maar kon door een dichte deur nog niet naar binnen. De pandeigenaar heeft uiteindelijk de deur geopend, waarna de machine kon worden uitgezet. De rookontwikkeling, die veel bekijkstrok van omstandigheden, heeft uiteindelijk weinig of geen schade opgeleverd in de winkel. En de gemeente Waalwijk en Dongen gaan geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is het landelijk vuurwerkverbod voor het eerst van kracht. Ter compensatie krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om toch vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid krijgen zij in Waalwijk en Dongen niet. Zo blijkt uit 2 raadsinformatiebrieven. Er ligt een te grote handhavingsopdracht voor, terwijl die capaciteit er momenteel niet is. Of de gemeente Loon op Zand en Heusden dit besluit volgen, dat is nog even afwachten. Dit en nog veel meer nieuws lees je op langstraatmedia.nl.
1: Dankjewel Erik van Vliet voor het regionale nieuwsupdate. Meer nieuws, zoals hij zei, langstraatmedia.nl. Vanavond is het droog, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden en westen wisselen wolken en zon elkaar af. Om 9 uur vanavond is het nog 19 graden aan zee tot 23 graden in Limburg. De wind waait uit het noordwesten en is landinwaarts matig aan zee, vrij krachtig. Vannacht neemt uit het noordwesten de wolking toe. Lokaal is er een spatje regen mogelijk. Op dat na is het gewoon droge temperatuur. Zakt naar een graad of 16. Morgenochtend is er veel wolking en uit deze wolking kan hier en daar wat motregen vallen. Veel stelt het niet voor, om 10 uur is het 18 tot 21 graden bij een matige aan zee.

veelal een vrij krachtige noordwestenwind. Morgenmiddag zijn er wolkenvelden van waaruit altijd nog wat gespetter mogelijk is. Ook kan het wat opklaren. Met wat zon kan het kwik in het binnenland nog oplopen naar zo'n 3 tot 25 graden. Onder bewolking en in de kustgebieden liggen de maxima tussen de 19 en 22 graden. De noordwestenwind die is matig in het noordwestelijk kustgebied en aan het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond is het wisselend bewolkt en in de nacht na zondag daalt het kwik naar 11 tot 14 graden.

eigenlijk van de gebroeders Get the Bee Gees. Dit was Boogie Box High. En het heet nog steeds Jive Talking. Zometeen André Hazes en de zomer uit 1981 na Bryan Adams.

een tijdje geleden dat het nummer uitkwam, 1991. Dat was de zomer van André Hazes. Het is 14 voor 6 vanmiddag. Zijn meer dan 230 attracties van de Tilburgse kermis begonnen met hun eerste ritjes. Kermis is ook dit jaar maar liefst 4,5 kilometer lang. Dus voor elk wat wils en voor elke leeftijdscategorie is er wel een attractie te vinden. Op het Bessersplein vind je voor de 100ste keer trouwens de nostalgische kermis. Tilburgse kermis staat bekend als grootste van de Benelux met 4,5 kilometer aan attracties. Kan het daarom knap lastig zijn om je favoriete attractie te vinden. Maar ja, je hebt tenslotte de tijd. Onder andere zijn er optredens van Tino Martin en René Schuurmans, dames en heren. Ja. Zo direct de speciale aanbieding van The Crowd. The Crowd was singing Wonderwall van de Scripts. Voor de laatste maal in deze hoedanigheid draaien we hem. Maar eerst The Superman Lovers en Manny Hopman.

voor de laatste maal in deze hoedanigheid gedraaid. Als zijnde de speciale aanbieding. The crowd was singing Wonderwall. Dat was muziek van de formatie The Script hier op Langstraat FM. Het is 6 minuten voor de klok van 6. Trouwens, mocht je een keer een kijkje willen nemen in de studio, dan kan dat uiteraard. Je kunt meegluren bij de buren via antonmaxam.nl/studio626. Of uiteraard via langstraatmedia.nl/langstraat-fm/van6klaar. En dan zie je me zwaaien als het ware. Laatste vocale van Donovan Sunshine Superman. Ik wens u een heel fijn weekend. En graag tot maandag 5 uur sharp. Goedenavond.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand en hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

Goedenavond. Ja, het is 8 uur geweest, dat weet je. We gaan weer 2 uur lang op de radio lekker veel muziek draaien. Maar dat doen we altijd al, zou je zeggen. Ja, maar wij hebben natuurlijk wel de coverplaat en wat nieuwe muziek. En ja, we hebben nog veel meer. We gaan het onder andere ook nog even kijken naar het RKC-speelschema. Want de competitie die begint alweer over 3 weken. En ik heb een, zoals je zegt, ook nog wat lekkere nieuwe muziek. Maar we beginnen met Gigi D'Agostino. L'amour toujours.

0: Salsa, tequila, corazón. Nog meer van die Spaanse uitdrukkingen. In natuurlijk het nummertje Salsa, tequila van Anders Nielsen. Even gaan doen. Het is vrijdagavond, het is 8 uur geweest. Maar toch nog even naar de verkeerssituatie. En dat is eigenlijk 2 waarschuwingen voor flitsers. Om mee te beginnen, dat is op de A59 van Zonzeel richting Den Bosch. Daar staat een flitser tussen Teheide en Oosterhout. En op de A27 knopen de Hoijpolder richting de A59. En daar kan je natuurlijk dan op een gegeven moment niet verder. Dus dan moet je richting Den Bosch. Maar bij Oosterhout staat ook een flitser. Dus daar mag je niet te hard rijden. Waar je het komend weekend helemaal niet kan rijden, dat is de oprit vanaf de Midden-Brabantweg richting Den Bosch. Voor degenen die vorige week geluisterd hebben, toen had ik al het over een afsluiting van die oprit. Nou, ik ging s'avonds naar huis toe en ja hoor, ik kon inderdaad niet door. Daar was een vrachtwagen, heeft daar een behoorlijke hoeveelheid vloeistof verloren en het asfalt dat moet vervangen worden. Het is inmiddels wel al verwijderd, maar dit weekend is dus die oprit dicht, omdat daar gewoon volledig nieuw asfalt neergelegd gaat worden. Dus moet je dit weekend richting Den Bosch vanaf Waalwijk, dan even een klein stukje door Waalwijk heen rijden of een omweg kiezen. Wat in ieder geval niet gaat lukken is dan natuurlijk rechtdoor vanaf Ravenslagsveer richting A27. Dan kom je hopeloos in de file te staan. Dus pak een binnendoorweggetje voor dat stukje richting de A59 als je vanaf de Midden-Brabant wegkomt. Kortom, tot zover de verkeersinformatie, de dienstmededelingen. Wij gaan naar een liedje van Gilbert Bécaud over een gids. En die gids, die heeft een naam. En die naam, dat is Nathalie.
1: La place rouge était vide.

chocolat. La place rouge était vide.

midden van de Koude Oorlog, zou je zeggen, 1964 alweer. Toen hadden we nog een beetje romantisch beeld bij Rusland, bij het Rode Plein, bedekt door een witte laag sneeuw. Hoe kunnen dingen veranderen, zou je zeggen. Penso con sueño para

De zomerse klanken van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En daarvoor de Gypsy Kings met Volare. Weet je wat, we gaan iets, voor iets heel anders even. Ik had vanmiddag even een telefonisch overleg met collega Erik over ja, met name de Kennedy Mars. En toen hadden we het ook nog even over nieuwe platen. Nou, ik heb een nieuwe plaat die ik vanavond wel ga draaien in de tweede uur. Van een bandje dat heet Jennifer Rostock. Dat bandje dat kent Erik niet. Dat is, kan ik me voorstellen. En hij zei, ja, ik heb iets anders wat ik echt heel erg lekker vind op dit moment. En dat is een Dragon Bloodfist. En dat is, kende ik weer niet. Ja, het is wel een beetje een trend op Facebook en andere socials. Dat zijn een ja, het is AI gegenereerd. Is dat erg? Nee, vind ik eigenlijk niet. Als het maar goed is. Als het maar lekker klinkt. En ja, er zit misschien geen echte instrumenten in. Maar er wordt heel veel muziek gemaakt. Waar absoluut geen instrument aan te pas komt. Wat allemaal uit de computer komt. Ja, alleen in dit geval dus ook nog een keer de zang. Hij had het nummer Row, heeft hij van de week gedraaid. En hij zegt, ja, dit vind ik eigenlijk wel heel erg lekker. Ik ben eens gaan luisteren naar de playlist daarvan. En er zitten wel echt wel wat lekkere nummers tussen. En één daarvan, dat is Skull Ate the Sun. En Skull, dat is een Noorse legende. Een wolf uit de Noorse legende. Dat is de Noorse legende, die kent een aantal wolven. Die heeft de grote wolf Fenrir. En die heeft twee zoons. En dat zijn Skull en Hati. En Skull en Hati die jagen achter de zon en de maan aan. Skull achter de zon en Hati achter de maan. En op het moment dat één van de twee de zon of de maan te pakken gaat krijgen, dat is dat het eind der tijden. Kortom, dat klinkt heel dramatisch. Maar dat bandje, nou tenminste die AI-gemaakte muziek dan, die heeft daar wel een, vind ik, echt lekker nummer van gemaakt. En dat heet dus Skull Ate the Sun, Dragon Bloodfest. Erik, deze is voor jou.

Ja, het is stevig. Is het steviger dan rap country of hoe noem je het? Outlaw rap? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het best wel lekker. Skull Eaters dan Dragon Blood Fist. Je luistert naar Arjan Fonk. Dit is Fonk.com. Maar natuurlijk hebben we ook gewoon muziek die door mensen is gemaakt, zoals deze. Van Hank, The Knife en The Jets. En het nummer dat heet...

En ik zie net een berichtje. Nee, dit geloof je echt niet. In Twente liggen bij een Jumbo-supermarkt de eerste kruidnootjes in het schap. De mussen vallen voor, vielen nog van de week dood van de daken af. Maar de retailers denken al richting het einde van het jaar. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, dit. Ja, ik heb er voor, sommige mensen zullen zeggen gelukkig, anderen zullen zeggen hey, jammer, maar ik heb er maar twee deze week. En eentje, deze heb ik al een keertje eerder gedaan. En ik denk van ja, die heb je toch al een keer gedraaid dan? Ja, maar ik heb een nieuwe uitvoering gevonden die ik nog niet kende. Dit is het origineel. Simon & Garfunkel met The Sound of Silence.

Nou, er zullen heel veel mensen zeggen, hoezo dacht het origineel? Dat is meestal mijn collega die het als een grapje zegt. Het origineel vind ik veel mooier, namelijk deze, die van Disturbed. Ja, je kent wel, dat is met de man die met een hele diepe stem dit zingt. Er zijn veel meer covers van, ik heb ze echt helemaal gepakt. Ik heb er eentje van, hier nog eentje van Henk Poort dan, weet je wel. En er zijn ook gewoon Nederlandse uitvoeringen van. Lennart Nijg heeft er eentje gemaakt, een vertaling, en die is... Maar er zijn twee versies gemaakt door Mooi Werk. Ik denk, jongens, het is een zwarte cross. Het moet kunnen. Eén ervan hebben ze gemaakt samen met DJ Roy. Die is er weer gerestyled, zeg maar. Wat je door hebt gebracht. Ik vroeg een keer al of hij het wist. Maar die is me dan weer net even... Ik ga echt voor de originele... Ja, de originele versie van de cover van Mooi Werk. Van het nummer The Sound of Silence. Alleen dan heet het bij hun. Ze hebben het echt niet de hele tekst letterlijk vertaald. Het nummer heet Doodse Stilte. En ik vind het best wel... Nou, niet best wel. Ik vind het gewoon echt heel mooi gemaakt.

En nog twee platen tot de klok van 9 uur. En hebben wij best wel lekkere muziek klaarstaan. Waaronder dus die nieuwe van Jennifer Rostock. En dan ga ik nog wel even uitleggen hoe dat zit. Dit zijn Salt-N-Pepa.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Het tweede uurtje. Oh, het is iets rustiger dan het eerste, als ik zo naar de playlist kijk. Maar herrie genoeg. En mocht je tijdens het nieuws is het een beetje in slaap zijn gevallen, dan gaan we er gelijk wat aan doen. Want we openen het tweede uur met The Golden Earring in Paradise in Distress. Ja, we hebben nog iets nieuws over de RKC. Ik heb nog een coverplaat, ik heb nog nieuwe platen. We zijn wel even druk tot 10 uur vanavond.

Paradise in Distress. Ja, en het is 17 juli en dat betekent dat vanavond om 7 uur de kermis in Tilburg officieel open is gegaan. En dat is natuurlijk de grootste kermis van de Benelux. En ga je daar nou heen en heb je op dat moment geen ontvangst meer van Langstraat Media, Langstraat FM en Langstraat NL. Dan, ja, dan mag je voor bij uitzondering een keertje gaan luisteren naar een week lang kermis FM. In Tilburg. Dat zijn jonge radiomakers over het algemeen. Ook een aantal bekende DJ's die gewoon een week lang radio en tv maken rondom de kermis en alles wat daar plaatsvindt in Tilburg. Yeah.

Kenny Loggins en Jay Messina. Met My Music. Ja, en is dit net reclame te maken voor Kermis Zwemmen? Denk je van, ja, dat is toch vreemd voor iemand van Langstad Media? Ja, dat klopt, maar ik heb daar een persoonlijke reden voor. Mijn radiovriendin Sanne, ook wel mijn dochter genoemd, die is actief bij Kermis Zwemmen. Dus ja, dan bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. Ik zei overigens dat we daar in Tilburg misschien niet ontvangen waren. Maar ja, op met de DHB hebben wij natuurlijk best wel een groot bereik. Dat begint toch een beetje zo langs de A27. En dat gaat eigenlijk bijna door tot aan de Duitse grens. En niet alleen hebben wij een enorm bereik met Langstraat FM. Sinds vandaag, echt sinds vandaag, kan je onze zusterzender Langstraat NL ook luisteren via de DHB Plus. En dan wel op kanaal 8A in Midden-Brabant, dus zeg maar hier in de regio. En in de rest van Brabant op kanaal 6C. Kortom, vanaf Dordrecht tot aan de Duitse grens hebben wij gewoon Langstraat NL. En dat is best wel bijzonder voor een zender zoals wij zijn, dat wij zo'n bereik hebben. En ook dat wij met twee zenders op de DHB mogen zitten. En over Nederlandstalig gesproken, wat dacht je van deze? Roxy Dekker. Het nummertje, dat heet Superstar. We gaan zo naar de nieuwe. Van Jennifer Rostock.

Ja, ik zou wel gaan naar de nieuwe van Jennifer Rostock. En ik heb die naam al een paar keer genoemd vanavond. En heel veel mensen zullen zeggen, wat is dat dan? Wie zijn dat dan? Nou, Jennifer Rostock, ik ben al best wel lang een fan van de band. Bestaat al best wel lang. Ook ik denk een jaar of, het zal zijn, een jaar of 20 dat ze al bezig zijn in Duitsland. Het is een rockbandje, het is een punkbandje. Hoe moet je het omschrijven? Independent. Ze maken gewoon best wel stevige, maar ook wel hele lekkere nummers. En de afgelopen 8 jaar hebben ze eigenlijk niks gedaan. Komt je dat je bekend voor? Ja, een paar weken geleden hadden we natuurlijk de Toten Hozen, die met een afscheidsalbum komen. Maar Jennifer Rostock, die band, de frontzangeres, die heet Jennifer. Jennifer Weist. En die heeft afgelopen jaren geprobeerd om zonder de band wat te doen. En het is met name geresulteerd in heel veel samenwerkingen met andere andere artiesten, zoals bijvoorbeeld in het nummer Leuchtturm met Peter Maffay. Nou, je hoort de stem al. Maar ze heeft ook wat covers gemaakt en dergelijke. Maar de band is terug. En 2 weken geleden kwam het nummer uit Wie is Sean Wieder? En gisteren is uitgekomen, vannacht, het was na 12 volgens mij. Is hij eindelijk uitgekomen. Hij was al een tijdje promoot op de socials, maar uiteindelijk, ze hebben hem. Het nummer heet Bist du noch da? Dit is dan Jennifer Rostock.

En als je vraagt, misschien is het altijd zo hard. Nee, ze hebben ook rustige nummers. Insecten in Eyes, Du Geest die aan die wasje. De oude nummers zijn misschien wat rustiger, maar dit is best wel stevig inderdaad. En ja, Nederland dus onbekend, maar in Duitsland best wel een grote naam. Ja, als je gaat kijken, meer dan 200.000 luisteraars per maand in de streams. Dus ook nog steeds voor een beetje wat 8 jaar dan niks gedaan heeft, denk ik best wel goed. Maar we gaan terug naar lang geleden. De tijd dat ik nog in de luiers liep. Met The Free en het nummer dat heet All Right Now.

af en toe verlang je terug aan de tijd dat deze dame met regelmaat een plaat uitbracht. Anouk. The 3 days in a row. Het is 9:30. Betekent dat we nog... we hebben nog een coverplaat. En ik had beloofd nog iets te doen met... En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de competitie er over een weekje of drie alweer aan zit te komen. En dat is de wedstrijd tegen de Vitesse. We beginnen met een uitwedstrijd Vitesse tegen RKC. En de week daarna dan is het thuiswedstrijd RKC tegen Dordrecht. Maar ja, de RKC tegen Vitesse of Vitesse RKC stond natuurlijk nog een beetje onder druk. Want vandaag was er nog de uitspraak in de rechtszaak of RKC nou wel of niet die proflicentie terecht was ontnomen. En weer teruggegeven dergelijke. Nou, in de bodemprocedure, in deze beslissing is besloten dat de licentie onterecht is afgenomen. Dat de procedure te snel was gelopen. En dat ze dus weer terecht in de competitie zijn opgenomen vorig jaar. Nou, dat weten we. Vorig jaar waren ze nog bijna in de na-competitie beland. Ondanks dat ze begonnen met heel veel punten achterstand. Dit jaar gaan ze natuurlijk gewoon met 0 punten beginnen. En ja, laten we hopen dat na de eerste wedstrijd nog steeds 0 punten zijn. Maar RKC is dus in de voorbereidingen van het seizoen. Afgelopen zaterdag dan was de wedstrijd tegen de Kozakken Boys in Werkendam. Dat werd een 0-0. Ja, dat is niet helemaal lekker. Maar volgende week zaterdag om 5:30 op het trainingsveld van RKC. Dan neemt RKC het op tegen VfL Bochum. En dat is dan wel VfL Bochum onder de 23. Dus zeg maar, jong VfL Bochum. Daar kan je bij zijn. De tickets kosten €5 voor volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar betalen €3,50. Dat geldt ook voor de wedstrijd van de woensdag. Dan komt Telstar op bezoek. En dat is natuurlijk leuk. Dat is woensdag om 2:00. Ja, 29 juli. Best wel lekker weer misschien. Ook dat is op het trainingsveld. Kosten €5 voor volwassenen en de kinderen betalen met dan €3,50. En als je naar de open dag gaat, en die is 2 augustus, dus zeg maar een week voor, of een paar dagen, 5 dagen voordat de competitie weer gaat beginnen. Die is van 11:00 tot 5:30. Om 11 uur begint de open dag met DJ Luca van El, en dan zijn er ook diverse activiteiten. Om tussen 12:00 en 1:00 is het afscheid van Michiel Kramer. Dan hebben we nog een uurtje feest-DJ Bart. En dan om 3:30 tot 5:00, dan speelt RKC tegen AE Kivisia FC. Wie zeg je? Ja, AE Kivisia FC. Dat is een voetploeg uit Griekenland. En het leuke van die dag is natuurlijk dat de toegang gratis is. Dus er zijn activiteiten, er is muziek. Er zal waarschijnlijk ook wat nodig te eten en te drinken zijn. Maar die laatste 1,5 uur kan je gewoon gratis naar de wedstrijd kijken van RKC tegen AE Kivisia in het Mandenmakersstadion. En dan de vrijdag erop. Dan begint natuurlijk gewoon de competitie weer. En dan hebben we het toch over natuurlijk ook nog amateurvoetbal in de regio. De nieuwe indelingen zijn bekend. Ik zou zeggen, kijk even op onze website Langstraat Media. Tom Veenstra die heeft daar een heel artikel geschreven over welke ploegen in welke klasse spelen en wie ze allemaal tegen gaan komen. En ook met name wat er niet gebeurt. Dat zijn twee ploegen die zijn niet meer, hebben eigenlijk geen regionale wedstrijden. En wat de reden daarvan is, staat gewoon op onze website. Dus ja, hoe we het gaan doen met die amateurclubs op de zaterdag, dat weet ik niet. Want we hebben natuurlijk wel een hele lekkere nieuwe zaterdagprogrammering bij Langstraat FM. We beginnen op de zaterdag tegenwoordig gewoon met Voor de Wekker Wakker van 7 tot 9. Dan Reinier Witbold Veugens met de weekendshow tussen 10 en 1. Dan hebben we nog tussen 1 en 2. Hebben we een gevarieerd muziekprogramma met Boordewits van vroeger door Robert Schumanchi. Daarna de Rob de Vaan met de Flitsende 50. En daarna dan alweer, leuk en lekker aan de Langstraat. Dan even een uurtje non-stop, maar van 7 tot 9 natuurlijk Peter Sterrenburg met Peters Platenparade. Van 9 tot 11 de Dance Factory. En als je nog niet genoeg hebt gehad, dan heb je nog van 11 tot 12 en The Beat Goes On. Kortom, de zaterdag zit gewoon bordevol met lekkere

Papa, voor mij zeg. Je hebt een leuke keer in 96 minuten. Abnormaal. Abnormaal. Wat een gek huis hier zeg. Papa, zat je net op de pot die is van ODC? Een koekje van eigen ding kunnen we zeggen. ODC afgelopen week, eerder deze week moet ik zeggen, eigen huis. In de laatste minuut, en de muziek is van Unike. Het leek op mij dood te begraven, maar ik heb de reis. Uit het niet, uit het absolute niet. Zelfs met die lange bal, Kramer komt terug. En Unike op het pantoffel, in de lange hoek. Ongelooflijk.

Jeremy, When I Get Your Love. En daarvoor Dreiklang Dimensionen van Rheingold. Dit is de coverplaat. Ja, laten we er nog maar eentje doen, hè. Want ja, ik had gezegd, ik heb er twee. Dan moet ik ze ook allebei draaien natuurlijk. En de tweede, dat is een klassiekertje, kan ik wel zeggen. Dat is deze. Sergio Mendes en de Brazil 66. Met Mascanada. Ja, zomerse klanken. Ik had hem gehoopt te kunnen draaien als Brazilië in de finale zat van het WK voetbal. Maar ja, dat is er niet gelukt. Wat wel gelukt is hier een aantal covers van te maken. Ik heb ze niet allemaal. Sergio Mendes die heeft er het wel uitgemolken, moet ik zeggen hoor. Want in 2011 heeft hij dus de Rio-versie opgenomen. Samen met Virginia Leparache. En de Rio-versie zeg ik, ja, dat is een film, Rio. Dat is gemaakt door de makers van Ice Age. Dat is een... Kijk. Maar hij is ook gecoverd door een zekere Nossa. Even kijken, ik zal maar een klein stukje doorspoelen. Ah, lekker modern. Een aantal dames die het nummer hebben gecoverd. En ook een grote held uit jou. Is het de jazz? Is het de soul? Geen idee waar ik het moet klasseren. Maar El Giro heeft hem ook gedaan. En dit is live in 1993. Maar die is eigenlijk best wel lekker, moet ik zeggen hoor. Ja, een beetje jazzy. Maar welke versie gaan we dan draaien? Ja, wat mij betreft gaan wij draaien de versie van... Ja, toch dan Sergio Mendes. Maar dan met de Black Eyed Peas.

Inmiddels is bekend geworden dat een aantal gemeentes in de regio in de Langstraat hebben besloten dat, ja, het is pas juli, ik weet het, maar dat met oud en nieuw er geen uitzondering wordt gegeven op het vuurwerkverbod. Dus onder andere in Waalwijk mag je geen vuurwerk afsteken. Op social media hoor je dan gelijk al de geruchten. Ja, hoe hallo, er wordt gewoon illegaal vuurwerk afgestoken. Dus in principe wordt het alleen maar harder en luider en groter. En omdat het normale commerciële vuurwerk dan niet meer te krijgen is. Ik denk bij mezelf, ja, misschien moet ik gewoon een ander vuurwerk kijken. Zoals Katy Perry. Die zingt gewoon over haar vriendje. Joris Firework.

Ik zeg, ze zingt over haar vriendje. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar. Nou, zeg ik een beetje een opzoemetje. Want ja, het gaat natuurlijk over jezelf ontwikkelen. En dat je er gewoon mag zijn in de wereld. Firework van Katy Perry. Weet je wat we... Het is 9:55. Het wordt tijd voor mij om de schuiven dicht te gaan doen. En te gaan kijken naar de zaterdag. Oh jongens, ik heb zo'n zin in vannacht. Gewoon onder een dekbedje kunnen liggen. Het wordt gewoon koel vannacht vergeleken met de afgelopen nachten. En dat hoop ik dat het voor heel veel mensen het geval is. Dat je gewoon lekker kan slapen in een koel bed. Moet je echter de weg nog op? Moet je nog werken? Hou de gepoetste kant boven. En voor de motorrijders, jongens, houd de rubber op het weg. En rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen. Wij gaan het uur uit. Met Guus Meeuwis. Tranen gelachen. Ik zeg tot volgende week.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

everyone.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.